Sit van der Linde met het NOS-journaal. Beveiligers van het Witte Huis hebben iemand neergeschoten die het vuur opende in de buurt van het gebouw. De schutter raakte gewond en overleed later in het ziekenhuis. Ook een omstander werd geraakt. Het gebeurde net buiten het terrein bij een checkpoint op een kruispunt. Het is niet bekend waarom de schutter het vuur opende. Het Witte Huis ging meteen dicht nadat de schoten waren gehoord. President Trump was in de residentie van het Witte Huis tijdens het incident. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn vrouw. Ook werd ze onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. Het slachtoffer kreeg jarenlang te maken met ernstig seksueel geweld, oordeelt de Franse rechter. De man heeft altijd volgehouden dat zijn vrouw met alles instemde. Het slachtoffer koos er net als Gisèle Pelicot voor om de zaak publiekelijk te laten behandelen. Ook Pelicot werd door haar man en tientallen andere mannen misbruikt. Tienduizenden Serviërs hebben opnieuw gedemonstreerd in de hoofdstad Belgrado tegen president Vučić. Studenten hadden opgeroepen tot dat protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. De demonstranten vinden dat de regering Vučić corrupt is en eisen nieuwe verkiezingen. Frankrijk heeft tijdelijk grenscontroles versoepeld voor verkeer vanuit Dover. Bij de Engelse haven stonden gistermiddag duizenden voertuigen in de file voor de veerboot. De wachttijd was uren bij temperaturen rond de 30 graden. Een nieuw controlesysteem dat Frankrijk sinds kort gebruikt is daarom uitgezet om de rijen sneller weg te werken. Het weer in het noorden en noordwesten is er kans op mist, maar verder is het helder vannacht. Morgen is het opnieuw een zonnige dag en droog. In het noorden wordt het tot 22 graden, in het zuiden is lokaal 28 graden mogelijk. Dit was het NOS Journaal.

0: not crazy, though. You know?
1: Dress it up and make it real for me.

0: inderdaad, er was een andere moeder die een kind aansprak omdat die de fiets had gestolen van zijn kind.
1: Dat is wel heel extreem.
0: En toen deed dat jongetje dit.

Sid van der Linde met het NOS Journaal. 18 voetbalsupporters uit Senegal die vastzitten in Marokko krijgen gratie. Koning Mohammed laat ze vrij vanwege het naderende offerfeest. De supporters werden in januari opgepakt toen ze zich hadden misdragen tijdens de finale van de Afrika Cup. Dat veelbesproken duel werd gewonnen door Senegal, maar later werd Marokko alsnog tot winnaar uitgeroepen. Fans van Senegal sprongen het veld op, 18 van hen kregen celstraffen tot 1 jaar. Er werd in Senegal verschillende keren gedemonstreerd voor hun vrijlating. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn vrouw. Ook werd ze onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. Het slachtoffer kreeg jarenlang te maken met ernstig seksueel geweld, oordeelt de Franse rechter. De man heeft altijd volgehouden dat zijn vrouw met alles instemde. Het slachtoffer koos er net als Gisèle Pelicot voor om de zaak publiekelijk te laten behandelen. Ook Pelicot werd door haar man en tientallen andere mannen misbruikt. Een schutter die het vuur opende bij het Witte Huis is door beveiligers doodgeschoten. Bij de schietpartij raakte ook een omstander gewond. Het is onduidelijk waarom de schutter het vuur opende. Diegene overleed later in het ziekenhuis aan de verwondingen. De situatie was volgens autoriteiten snel weer onder controle. Het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk, waarop de scheidsrechter besloot het gevecht te stoppen. Het weer, eventuele mist in het noorden, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

Sit van der Linde met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens burgemeester Klitschko zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 16 mensen raakten gewond. Er werd rekening gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer open gaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. In Servië is opnieuw massaal gedemonstreerd tegen president Vučić. Vele tienduizenden mensen demonstreerden in de hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hadden opgeroepen tot het protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. Onder Vučić is de rechterlijke macht in Servië ingeperkt, keldert de persvrijheid en worden maatschappelijke organisaties tegengewerkt. Vooral studenten eisen daarom nieuwe verkiezingen. Formule 1-coureur George Russell start vandaag vanaf pole position in de Grand Prix van Canada. De Brit van Mercedes was 0,068 seconden sneller dan teamgenoot Kimi Antonelli. Max Verstappen start in de hoofdrace op de 6e plek. De viervoudig wereldkampioen klaagt het hele weekend al over een stuiterende auto. Het weer, eventuele mist in het noorden, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden.

Sit van der Linde met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens burgemeester Klitschko zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 24 mensen raakten gewond. Er werd rekening gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer open gaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. 18 voetbalsupporters uit Senegal die vastzitten in Marokko krijgen gratie. Koning Mohammed laat ze vrij vanwege het naderende offerfeest. De supporters werden in januari opgepakt toen ze zich hadden misdragen tijdens de finale van de Afrika Cup. Dat veelbesproken duel werd gewonnen door Senegal, maar later werd Marokko alsnog tot winnaar uitgeroepen. Fans van Senegal sprongen het veld op. 18 van hen kregen celstraffen tot 1 jaar. Het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen bokser Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk, waarop de scheidsrechter besloot het gevecht te stoppen. Het weer, eventuele mist in het noorden, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: kennisspeeltuin hebt gezien.
1: Wat?
0: Toen gebeurde dat. Er was een andere moeder die een kind aansprak omdat die de fiets had gestolen van zijn kind.
2: Dat is wel heel extreem.
0: En toen deed dat jongetje dit.

0: Zin in Latijns-Amerika? Met Air Europa vlieg je er comfortabel naartoe. Ontdek een wereld vol kleur, warmte en passie. Vlieg met de meest Latijns-Amerikaanse airline van Europa. Ga naar AirEuropa.com en boek jouw droomreis.
1: Air Europa, you decide.
2: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
0: Zin in Latijns-Amerika? Ga naar AirEuropa.com en boek jouw droomreis.
3: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: in Gouda. De beste sushi deals in town. Hayaisushi.nl.
1: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
2: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
3: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
2: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound. It's complicated met Jay.

Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer opengaat. Maar de Iraniërs spreken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens de burgemeester zijn op meerdere plekken branden ontstaan en ook woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 24 mensen raakten gewond. Beveiligers van het Witte Huis hebben iemand neergeschoten die het vuur opende in de buurt van het gebouw. De schutter raakte gewond en overleed later in het ziekenhuis. Ook een omstander werd geraakt. Het gebeurde net buiten het terrein. Het is niet bekend waarom de schutter het vuur opende. Volgens sommige Amerikaanse media was het een 21-jarige man die psychische problemen had. Volgens autoriteiten is de situatie inmiddels onder controle. President Trump was in de residentie van het Witte Huis tijdens het incident. En het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk. En daarop besloot de scheidsrechter het gevecht te stoppen. Het weer, plaatselijk mist, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: sportvoeding.
1: Onze Bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Station. De grootste in sportvoeding.
1: In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister app.
3: Zin in Latijns-Amerika? Met Air Europa vlieg je er comfortabel naartoe. Ontdek een wereld vol kleur, warmte en passie. Vlieg met de meest Latijns-Amerikaanse airline van Europa. Ga naar AirEuropa.com en boek jouw droomreis.
4: Air Europa, you decide.
5: Amsterdam, stand by for Morgan.

0: Paradiso, Weteringsgangs nummer 6. Morgan Heritage, live in concert.
1: Zin in Latijns-Amerika? Ga naar AirEuropa.com en boek jouw droomreis.
2: It's Complicated met Jay en Mahi.

0: complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
1: Volg Funix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung.

0: glasnetwerk Ziggo.
1: Hermano's! Ja, dat dacht je vandaag een outfit check-in. Mooi niet, vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch, beta.
2: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu, als eurovlammer. Voor maar 1,50 euro. Bij Burger King.

0: Kerk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
1: Oh my god, look at Chester terug, baby.
2: Hij is in twee, hè?
3: QC en Nesim stappen opnieuw de ring in samen met hun vaste sidekicks Frazi en Tajula met maar één doel. Elkaar zo veel mogelijk aan het lachen krijgen.
4: Jij bent bellig, toch?
5: Ja, man. Alsof dit programma nog niet genoeg domme buitenlanders had.
3: Stream Knockout Champs. Nu. Gratis op NPO Start.
0: Nu bij Dirk. Avico, Friet van het Huis of aardappelschotel. 1,99.

Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer opengaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. Kwetsbare ouderen hoeven in de toekomst misschien niet meer naar het ziekenhuis als ze hun heup breken. Een kleine groep artsen, gespecialiseerd in pijnbehandeling, helpt deze ouderen nu al in de eigen omgeving. Ze stellen de diagnose en nemen de pijn weg met een speciale verdoving die maanden werkt. Dat bespaart ouderen een pijnlijke ambulancerit, inclusief het overgeheveld worden van brancard naar bed. Dat is bijvoorbeeld voor mensen met dementie een uitkomst. Dit jaar start het Amsterdam UMC een studie waarin wordt onderzocht hoe meer ziekenhuizen dit soort zorg in het hele land kunnen bieden. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens burgemeester Klitschko zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 24 mensen raakten gewond. Een schutter die het vuur opende bij het Witte Huis is door beveiligers doodgeschoten. Bij de schietpartij raakte ook een omstander gewond. Het is onduidelijk waarom de schutter het vuur opende. Diegene overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De situatie was volgens autoriteiten snel weer onder controle. Het weer, plaatselijke mist, lost al snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.

0: phoenix.nl.
1: Volg Phoenix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
2: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
3: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
4: Farao Wakka Holland, zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst Farao Wakka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark in Den Haag is dan the place to be met live op het podium. Zoekmachine, La Rouge, Kaya Imani, Poke, First Man, Good Vibes, Nems, Randy Verveer, Caliboy en nog veel meer. Score je tickets nu via FaroWakkaFest.com.
5: In the mood for vibes?
6: Luister dan nu het subchannel Phoenix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
5: Jij brengt de mood bij de vibes.
6: Phoenix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
7: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
8: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
9: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
10: Kijk op kwf.nl/voor wie.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: Oh my god, look at Chester terug, baby. Hij is in twee, hè?
13: QC en Nessim stappen opnieuw de ring in samen met hun vaste sidekicks Frasie en Tajula met maar één doel. Elkaar zo veel mogelijk aan het lachen krijgen.
14: Jij bent bellig, toch?
15: Ja, man. Alsof dit programma nog niet genoeg domme buitenlanders had.
13: Stream Knockout Champs. Nu gratis op NPO Start.

Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens de burgemeester zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er vielen 2 doden en 44 mensen raakten gewond. Er wordt rekening al gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. Het Amsterdam UMC start een proef met het thuisbehandelen van ouderen met een heupbreuk. Een kleine groep artsen in het land doet het al. Zij gaan naar de ouderen toe, stellen de diagnose en geven ze een injectie tegen de pijn die maanden werkt. Het Amsterdamse ziekenhuis gaat onderzoeken of meer ziekenhuizen dit kunnen gaan doen. De politie is vanochtend op de A2 bij Abcoude een beginnend bestuurder van de weg gehaald. Hij had ruim 10 keer zoveel alcohol gedronken als is toegestaan. Ook reed hij 42 kilometer per uur te hard. De man heeft een bekeuring gekregen, zijn rijbewijs is afgepakt en hij moet verplicht een cursus bij het CBR gaan volgen. Rico Verhoeven legt zich niet neer bij zijn nederlaag tegen wereldkampioen boksen Alexander Usyk. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. Maar vlak voor het eind van de 11e ronde ging Verhoeven neer. Toen besloot de scheidsrechter het gevecht te stoppen. Het team van Verhoeven zegt op beelden te hebben gezien dat de 11e ronde al voorbij was op dat moment. En daarom mocht het gevecht toen niet gestopt worden. Verhoeven zei na afloop ook dat hij helemaal niet knock-out was gegaan. Ze willen een rematch in Nederland. Het weer, het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Your city, your sound.
1: Elf renners op mijn H&M spijkerbroek. Doe zo voor een jeans, weet niet van dat te bennen. Assie vlammende, arrogante, veel te nonchalant. Trainer mannetje, loyaliteit is niet te koop. Ik zag ze komen en vertrekken weer. Ik speel op 3 kasten, pak hem 60 keer. Zit op cheap tickets, dat komt door het slechte weer. Ik vraag mijn jongen, hé, waar gaan we? Ik heb rust nodig. Hij zegt Monaco, ergens bij de Franse kust boven. Als ik zeg, je biedt in Rotterdam, dan wil die drugs kopen. Kom van Tremtjauwa naar Vissa en teruglopen. Als je daar was, dan weet je bro, ik kan geen namen noemen. Geen fantakassis als we Pasen zoeken. Jouw beleid kijkt te lang, ze doet de aandacht zoeken. Hey, ze weet niet van die dompjes, dus ik laat de proef. Hey, ze weet niet van die dompjes, dus ik laat de proef.

0: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: Hermanos! Ja, dat

0: Paradiso, Beteringsgangs nummer 6. Morgan Heritage, live in concert.
1: Shop nu bij XXL Nutrition, de grootste in sportvoeding. It's complicated met Jay en Mahi.

0: phoenix.nl.
1: Zin in echte Surinaamse smaken gewoon bij jou thuis? Authentieke producten zoals heerlijke roti barra haal je natuurlijk van Zainab Foods. Snel en makkelijk te bereiden.

0: Het goed.
1: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
2: Faalwaka Holland. Zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst Faalwaka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark in Den Haag is dan the place to be. Met live op het podium Zoekmachine, La Rouge, Kaya Imani, Pook, First Man, Good Vibes, Nems, Randy Verveer, Caliboy en nog veel meer. Score je tickets nu via faalwakafest.com.
3: In the mood for vibes?
4: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
3: Jij brengt de mood bij de vibes.
4: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
5: Oh my god, look at Chester terug, baby. Hij is in twee, hè?
6: QC en Nessim stappen opnieuw de ring in samen met hun vaste sidekicks Frasie en Tajula met maar één doel. Elkaar zoveel mogelijk aan het lachen krijgen.
7: Jij bent Belg, toch?
8: Ja, man. Alsof dit programma nog niet genoeg domme buitenlanders had.
6: Stream Knockout Champs nu. Gratis op NPO Start.
9: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
10: Oh, wat betekent dat voor mij?
9: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
10: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
9: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
10: En moet ik verder nog ergens op letten?
9: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.

Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens de burgemeester zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er vielen 2 doden en 44 mensen raakten gewond. Er wordt rekening gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. In Australië is een man van 39 aangevallen door een haai. Hij overleed later aan zijn verwondingen. Het gebeurde bij het Great Barrier Reef, het grootste koraalrif ter wereld, voor de kust van het noordoosten van Australië. De man was aan het vissen op ongeveer 45 kilometer voor de kust toen de haai hem aanviel. Het is de 2e dodelijke haaiaanval in een maand tijd in Australië. Eerder kwam een man van 38 om het leven die aan het speervissen was. De VS en Iran lijken dichtbij een nieuwe ronde van onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die moet gaan gelden als raamwerk voor een langdurige deal. Over de details moet de komende 30 tot 60 dagen worden onderhandeld. President Trump zegt dat hij mogelijk dit weekend nog een beslissing neemt over het meest recente voorstel. Kickbokser Rico Verhoeven heeft officieel protest aangekondigd tegen de uitslag van het wereldtitelgevecht boksen gisteravond. Hij verloor in de 11e ronde van Alexander Usyk door een knock-out, maar Verhoeven is ervan overtuigd dat de scheidsrechter te vroeg ingreep. De manager van Verhoeven zegt dat hij de beelden heeft teruggekeken en dat hij een objectief oordeel wil of het einde van het gevecht volgens de regels is verlopen. Het weer, het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Loving on me, good morning.
1: Goedemorgen, Jamie Joy.
2: Goedemorgen, Jamie Joy.
1: Goedemorgen van mijn request. Wat ik vandaag wil horen. Weekend request.
2: Jamie Joy.
0: Ben je lekker aan het genieten van je mini-vacay? Of een XL-weekend, het is maar net hoe je het wil noemen. Als je gisteren ook hebt geluisterd, gisteren kwamen er echt top requests binnen. Ik heb de hele ochtend niet het gevoel gehad dat ik in de studio zat, maar ergens op het strand, lekker genieten van de zon. En ik ben benieuwd of we die vibe vandaag kunnen toppen. Het is weekend, zondag, tropisch warm. Welke tracks mogen niet ontbreken deze ochtend? Stuur me een berichtje of een voice memo in de NPO Luister app, want je luistert naar Weekend Request. En is dit je eerste keer? Nou, dit is de enige show waar jij bepaalt wat er op Funnix te horen is. Dus laat het me weten in de NPO Luister app. Nieuwe muziek krijg je nu van mij. Maar wat je erna hoort, dat bepaal jij.
3: New music. New op Funnix.
1: Blassa featuring Izzy SB en Bart of zo. Aura check.
4: Your city, your

0: Welke tracks wil jij nog meer horen op deze zonnige dag? Claire die stuurt een voice memo, maar niet met een request. Zij heeft onze hulp nodig.
1: Goedemorgen, Jamie Joy. Oh my god. Ik ben vannacht wakker geschrokken. En toen realiseerde ik me dat ik toegezegd heb om naar iemands verjaardag te gaan. En dat is de avond dat ik naar Jonna Frezen moet in Hedon. Oh my god, hoe moet ik dit nou oplossen? Want die persoon vroeg aan mij, welke dag in dat weekend kun jij naar mijn verjaardag komen?
0: Dat is een dilemma.
1: Oh my god, help.
0: Maar ik denk dat je gewoon eerlijk moet zijn. Dat je je vergist hebt en dat je die kaarten al had en dat je daarheen gaat. Kijk, dat concert, hier heb je jaren op moeten wachten, hè, voordat hij weer een concert gaf. En die persoon, ja, sorry dat ik het zeg, die is ieder jaar jarig. Dus naar mijn mening moet je gewoon zeggen, hey, sorry, ik heb me vergist. En als die persoon toch al rekening wilde houden met wanneer jij kon, misschien wordt het dan wel verplaatst. Dat concert niet. Maar goed, dat is mijn mening. Verder kun je dus dilemma's zoals die van Claire droppen in de NPO Luister-app. Maar ook jouw request. Kimmy heeft dat gedaan. En die zegt, deze track van Busy, die moet gedraaid worden. Welke dat is, hoor je na de request van Danielle. Want zij zegt Starlife mag vandaag echt niet ontbreken. Dit is Frenna. 1, 2...

die ik wil vragen. Want ik heb zin in de zomer, man. Ja, busy. Weekend Request. Baby Joy.

Er komt een hele belangrijke reunie aan. En zometeen ben ik op zoek naar een soundtrack die daar goed bij past. Maar eerst hoor je Omah Lay met The Waste bij Funix.

0: Daddy Yankee met Dura hoorde je. En ik ben op zoek naar een toepasselijke track. Want vandaag heb ik toch een interessante situatie voor je.
1: De situatie soundtrack.
0: Het lijkt er namelijk op dat er een iconische reunie aan zit te komen. En misschien wacht je er al jaren op. Maar met alle reunies van de laatste tijd, het is echt heel erg hip, kan SBMG natuurlijk niet achterblijven. En deze reunie is nog niet officieel bevestigd. Dus dat moet ik wel even gezegd hebben voordat je blij maakt met een dode mus. Maar de beelden op de Ziggo Dome, die hinten er nou wel naartoe dat Henkie T en Chief een comeback gaan maken. En nou ben ik benieuwd, welke track past bij deze situatie? Wordt dat een classic van SBMG? Of misschien een track die juist bij hun ruzie past? Of eentje over vergeving en een comeback maken? Het kan allemaal. Ik ben benieuwd hoe creatief jij bent. Laat het me weten in de NPO Luister-app. Stuur me een berichtje of een voice memo. Met welke track jij bij deze situatie vindt passen? SBMG.

0: Arrasje, Rauw Alejandro en Wizkid hoorde je. En ik wilde van jou weten, welke track past er bij een mogelijke reunie van SBMG?
1: De situatie soundtrack.
0: Ja, misschien heb je onder een steen gelegen en heb je het gemist. Maar er was een heel groot billboard bij de Ziggo. En die hintte naar dat er een reunie komt van SBMG. Ja, ze kunnen eigenlijk ook niet achterblijven na al die reunies die er momenteel zijn. Claire die zegt dom doen is echt heel toepasselijk. Ik denk dat ze bedoelt vanwege die ruzie of zo. Maar er is één track die er echt ver bovenuit springt in de NPO Luister-app, waar het meest aangedacht wordt. En ik kan niet anders dan die gaan draaien. Diallo kwam er mee. Fayen zegt deze tune, want ik wil gewoon weer die oude SBMG zomer voelen. En Mootje die noemt mij een bro. En die zegt, als SBMG terugkomt, dan moet je sowieso Oenanana draaien. Nu door je speakers bij Funnix Weekend Request. Drop je request in de NPO Luister-app.

0: En Nanda heeft ook een request ingestuurd.
1: JJ, zou je voor mij Christian D, Shyback, Boef met Pornstar Martini kunnen draaien? Ik heb daar wel echt zin in hoor, vooral met dit weer.
0: Ik ook, maar is het al te vroeg? Nou, voor de track sowieso niet. Je hoort hem nu bij Funix Weekend Request.
2: Weekend Request. Jamie Joy.

0: speciaal voor Diallo. En zometeen heb ik een classic van 28 jaar oud. En jij mag bepalen of die nog steeds aan is of dat die moet gaan. Maar eerst Strangers, de request van Olivia. SFB, hoor je nu?
1: Geen iets, man.

0: telefoon. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te rennen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Trek je niet echt lekker? Ga naar

0: In Paradiso, Veteringsgangs nummer 6. Morgan Heritage, live in concert.
1: Shop nu bij XXL Nutrition, de grootste in sportvoeding.
2: In the mood for vibes. Luister dan.

0: Luister je nu via de NPO Luister-app.
1: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
2: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor $5 bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.
3: It's complicated.

Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Pakistan zijn 16 mensen gedood toen een bom ontplofte langs een spoor. Het gebeurde in de zuidwestelijke stad Quetta. De bom ging af toen net een passagiersterrein voorbij trok. Door de kracht van de explosie ontspoorden twee wagons, die kantelden en vatten vlam. Daarna was er dikke zwarte rook te zien. Separatisten in Pakistan eisen de aanval op en zeggen dat het was gericht tegen een trein met beveiligingspersoneel. Het gebeurde in een gebied waar veiligheidstroepen actief zijn. In die provincie zijn vaker aanslagen op stations en treinen. In Den Haag is vannacht een man om het leven gekomen bij een brand in een seniorencomplex. Het gaat om een bewoner van een van de woningen. Het vuur brak rond 2:30 uit op de derde verdieping. Zo'n 45 bewoners moesten het complex verlaten en zijn tijdelijk opgevangen in een hotel en een moskee in de buurt. Het Amsterdam UMC start een proef met het thuis behandelen van ouderen met een heupbreuk. Een kleine groep artsen in het land doet het al. Zij gaan naar de ouderen toe, stellen de diagnose en geven ze een injectie tegen de pijn die maanden werkt. Het Amsterdamse ziekenhuis gaat onderzoeken of meer ziekenhuizen dit kunnen gaan doen. Een beginnend bestuurder is zijn rijbewijs vanochtend alweer kwijtgeraakt op de A2 bij Apkoude. Hij had ruim 10 keer meer alcohol op dan is toegestaan. Ook reed hij meer dan 40 kilometer per uur te hard. Kickbokser Rico Verhoeven heeft officieel protest aangekondigd tegen de uitslag van het wereldtitelgevecht boksen gisteravond. Hij verloor in de 11e ronde van Alexander Usyk door een knock-out. Maar Verhoeven is ervan overtuigd dat de scheidsrechter te vroeg ingreep. De manager van Verhoeven zegt dat hij de beelden heeft teruggekeken en dat hij een objectief oordeel wil of het einde van het gevecht volgens de regels is verlopen. Het weer een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: vocals aan, aan, aan.
1: Nee, dit nummer is echt een no-go.
2: Niet laten op deze tropische dag. Suavemente hoorde je van Elvis Crespo. Kan je geloven dat deze track alweer 28 jaar oud is? Ja, sommige tracks zijn zo iconisch dat ze tijdloos zijn. En andere die hebben een houdbaarheidsdatum. En ik ben benieuwd, is deze inmiddels over de houdbaarheidsdatum heen? Of nog niet? Of met andere woorden, is Suavemente nog steeds aan? Of moet die gaan? Ja, jij bepaalt of ik hem zo ga draaien. Stem aan als je Suavemente zo wil horen. En stem gaan als je wil dat hij in de prullenbak belandt en er iets anders voor in de plaats komt. Geschreven berichten tellen voor 1 punt en voice memo's, daarmee tel ik 2 punten. Dus als je een beetje druk wil uitoefenen op je stem, dan weet je wat je te doen staat. Jij bepaalt of je Suavemente zo hoort. Is die aan of moet die gaan?
3: Featuring Ka'a and Jade Lauren. Oh, oh. Your city?

0: Hey, als je dacht dat het buiten heet was, de Vanix-app die staat bijna in vuur en vlam. Alleen maar omdat ik vroeg of de classic die ik heb gekozen nog steeds aan is, of dat die moet gaan.
1: Jamie, deze is gewoon nog steeds aan hoor.
2: Ah, die poko's aan.
3: Nee, dit nummer is echt een no-go.
0: Ik denk dat ik nog nooit zoveel voice memo's in een paar minuten heb gehad in de NPO Luister app. Dit is echt bizar. Ik heb er een aantal uitgekozen. Het waren er te veel. Je hoort onder andere Gianni, Soleiman, Claire, Melissa, Korab en Nanda.
4: Abimente is aan. Dat heeft geen leeftijd. Dat betekent gewoon als ik die hoor, dan weet ik je zomaar is coming.
5: Deze is sowieso aan. Dit soort muziek mag niet verloren gaan, man. Deze is gewoon aan.
6: JJ, dit is toch zeker aan? Niet wegdoen hoor. Aan.
7: Suame mente, pesa, ey, Andy. Oh, aan met dat ding, aan, zet hem op.
8: Suave mente blijft forever aan, dat kan niet anders.
0: Ik ga zo stuk, ik heb het gevoel alsof ik aan een soort cultureel erfgoed zit. Ik vond het al spannend om deze track in aan of gaan te gooien. Deb, Delicia, Camilla hebben ook op aangestemd. En Carlijn zegt, ik kan niet geloven dat er mensen zijn die deze willen zien gaan. Nina gooit het op een spirituele boeg. Die stuurde haar appje om precies 11:11. En ze zegt, dit zijn engelengetallen. Hopelijk is dat een teken dat je hem gaat draaien. En dat ik hem kan horen terwijl ik me klaarmaak om naar het strand te gaan. Ja, ik ga je zeggen, niet iedereen heeft op aangestemd. En als je je nu afvraagt, hey, over welke track heeft iedereen het nou? Nou, om deze.

0: TV1 en voor de rest waren alle stemmen voor aan. En als dat zo blijft, betekent dat dat ik Suavemente zometeen ga draaien. Maar er kan nog van alles gebeuren. Dus breng je stem uit in de Ampere luister-app. Wil je Suavemente zometeen ook horen? Stem dan aan. Voice mee moest tellen voor 2 punten. Wil je dat niet? Ja, dan stem je op gaan. De meeste stemmen, die gelden.
1: Ik zonder streken, is net een zebra zonder strepen. Je had voor me gekookt, was ze vergeten. Prullenbak ligt nu mee eten. Boodschappen, hoef je niet zelf te betalen. Gooi het op mij, deze weken zie je het als een teken.

0: Jonna Vrezen en Jay Honoria met Pana.
1: Jimmy Joy. Mensen die durven gaan te stemmen, die moeten door de muziekpolitie opgepakt worden. Dit kan echt niet. 100% niet.
2: Ah, die poko's aan, aan, aan.
3: Nee, dit nummer is echt een no-go.
0: Ja, je hoort het, Claire was heel streng. Er zijn mensen die erop hebben gestemd dat Suavemente in de prullenbak hoort. Omdat hij gewoon zijn beste tijd heeft gehad. Nina, jij hoopte dat de engelengetallen 11 over 11 zouden helpen om de track winnend te maken, toch?
4: Ja, klopt. Ja, ik geloof het. Ik ben heilig overtuigd dat 11-11 echt mijn geluksgetallen zijn.
0: Ja, we gaan er zo achter komen of het geluk heeft gebracht. Jij gaat naar het strand vandaag, lekker warm, 29 graden. En dit nummer zou jou helpen om extra klaar te maken of zo, extra gezellig.
4: Ja, als ik die fragmentjes al hoor, je gaat gewoon spontaan dansen. Het wordt gewoon helemaal vrolijk.
0: Ja, hè? Dat heb ik ook wel. Ik vond het heel spannend om deze uit te kiezen. Want ik dacht, oh, wat gaat er gebeuren met deze iconische track 28 jaar oud? Vind jij niet dat er een soort houdbaarheidsdatum aan zit? Dat je denkt, ja, eigenlijk?
4: Ja, ik weet het niet zo goed. Het is denk ik maar net hoe oud je zelf bent. Mm-hmm. En ja, de nieuwe generatie, die zou het misschien niet echt kennen of het niet leuk vinden, maar... Ik ben 33, dus
0: Jij nog
4: maar
0: wel.
4: Het is echt een beetje jeugdsentiment, zeg maar.
0: Ik vind het echt bijzonder als je zo'n iconische track maakt, dat na 28 jaar, als die gedraaid wordt, iedereen nog steeds spontaan gaat dansen. Dat is toch echt knap, vind ik wel.
4: Ja, dat is, vind ik ook.
0: Ja, nou.
4: Dat is gewoon een lekker nummertje.
0: Nina, we gaan er nu achter komen of 11-11 heeft gewerkt of niet.
4: Ja, ik hoop het.
0: Ja hoor, Suavemente van Elvis Crespo is ook na 28 jaar nog steeds hartstikke aan. Er was maar één stem voor gaan. En dat betekent dat ik hem gewoon lekker ga draaien. En Nina, niet te veel dansen tijdens je eyeliner en zo, hè? Dat gaat niet goed.
4: Nee, dat weet ik niet.
0: Oké, veel plezier op het strand en geniet ervan.
4: Ja, dankjewel.

Goedemorgen, Jimmy. Hoe is het met jou dan? Ik zou graag Gesper Doe willen horen, man. Bagage dragen, spreek maar achterop bij mij. Achterop mijn fiets, gaan we samen weg, ja toch? Ga lekker op tour, snakken het wiskamp, mijn vetbal.

die je nog niet hoort op Phoenix, moet ik zo gaan draaien? Dat mag jij bepalen bij de Fresh from Friends request. Dus als jij een vriend of vriendin hebt, familielid of misschien iemand van social media die artiest is en die wat support kan gebruiken, laat het me weten via de NPO Luister app, want zometeen kan ik hem of haar gaan draaien. De Fresh from Friends.

0: die had een request ingestuurd waar ik niet heel blij mee was. Summer Jam. Ja, toepasselijke track voor deze hitte vandaag. Maar ik ga er geen doekjes om winnen. Ik ga niet liegen. Ik heb gewoon een hekel aan dat nummer. Ik kan het niet meer aanhoren. Ik kan er niet van genieten. Maar als jij het wil horen, dan draai ik het. Want ja, ik draai jouw request. Het gaat er niet om wat ik leuk vind. Maar nou was ik zo blij dat zij ineens in de NPO Luister-app stuurde: wacht, kan ik mijn request nog veranderen? En ik dacht, ja, dat kan. Ik heb zelfs Summer Jam een keer in aan of gaan gegooid, omdat ik hoopte dat iedereen op gaan stemde. Maar helaas, hij bleef. Ik moest hem draaien. Er waren meer stemmen voor aan. Maar nu ben ik er toch nog onderuit gekomen om iets anders te draaien. En in plaats van een classic is ze zelfs met nieuwe muziek gekomen voor je.
1: Hey Jamie, kan je het nieuwe nummer Gel Gel Gel draaien van Lebo Jabez samen met Distinct?

Distinct hoorde je dankzij de request van Hazal. Zometeen Fashion Week nog en Party and Bullshit van Architrax hoor je ook. En de Fresh from Friends request. En jij kunt nog steeds een suggestie insturen. Dus mocht jij een artiest kennen die wel wat love kan gebruiken en een beetje support, laat het me weten in de NPO Luister app, want misschien draai ik hem of haar zo

0: Zin in Latijns-Amerika? Met Air Europa vlieg je er comfortabel naartoe. Ontdek een wereld vol kleur, warmte en passie. Vlieg met de meest Latijns-Amerikaanse airline van Europa. Ga naar AirEuropa.com en boek jouw droomreis.
1: Air Europa, you decide.
2: Amsterdam, stand by for more.

0: Paradiso, Wetteringsgans nummer 6. Morgan Heritage, live in concert.
1: Zin in Latijns-Amerika? Ga naar aireuropa.com en boek jouw droomreis.
2: Zin in sushi? Bestel snel haiai-sushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. haiai-sushi.nl.
3: Zin in echte Surinaamse smaken gewoon bij jou thuis? Authentieke producten zoals heerlijke roti barra...

0: bij jou thuis.
1: Nu ook in Roosendaal. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
2: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FanixAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Fanix Ads. Your city, your sound.
3: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check FunnyxAds.nl. Your city, your sound.

0: grootste in sportvoeding.
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
2: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
1: Ai, de man met de hamer.
2: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
3: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
4: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
5: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
4: Meer weten? Kijk op ovp.nl.

Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het dodental als gevolg van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo blijft stijgen. Volgens de laatste cijfers van de Congolese autoriteiten zijn er binnen een dag meer dan 30 doden en 100 besmettingen bijgekomen. In totaal zijn volgens Congo sinds het begin van de ebola-uitbraak 204 mensen overleden aan het virus. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat het aantal hoger ligt, omdat de uitbraak pas laat is ontdekt en sommige vermoedelijke gevallen nog niet bevestigd zijn. In buurland Oeganda zijn 5 nieuwe besmettingen gemeld. Een bewoner van een seniorencomplex in Den Haag is vannacht om het leven gekomen bij een brand. Die brak uit rond 2:30 op de 3e verdieping. De man kon niet op tijd wegkomen. Zeker 40 bewoners van het complex werden tijdelijk opgevangen in een hotel en een moskee. Bij een explosie langs een spoorlijn in Pakistan zijn zeker 23 mensen gedood. In de zuidwestelijke stad Quetta ging een bom af, waardoor 2 wagons ontspoorden. De aanval is opgeëist door separatisten. In de provincie waar het gebeurde zijn vaker aanslagen op treinen. De VS en Iran lijken dicht bij een nieuwe ronde van onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die moet gaan gelden als raamwerk voor een langdurige deal. Over de details moet de komende 30 tot 60 dagen worden onderhandeld. Het Amsterdam UMC start een proef met het thuis behandelen van ouderen met een heupbreuk. Een kleine groep artsen in het land doet dat al. Zij gaan naar de ouderen toe, stellen de diagnose en geven ze een injectie tegen de pijn die maanden werkt. Het Amsterdamse ziekenhuis gaat onderzoeken of meer ziekenhuizen dit kunnen gaan doen. Het weer, het is vandaag zonnig en droog. In het noorden wordt het 22 graden, in het zuiden lokaal 28 graden. Dit was het NOS.

NPO Luister app. Maar om iets na 12 doe ik altijd de Fresh from Friends request. En dat is een request van een artiest die we nog niet draaien op Phonics, maar van jij vindt, hey, hij of zij moet wel gesupport worden. Vandaag een berichtje van Monique. En die zegt, ja, deze artiest draaien jullie wel, maar één track. Nathalie LaRose. Die met Jeremiah draaien jullie wel, maar zij moet echt meer gesupport worden. Ze is een supergoeie artiest. Ik heb ervoor de klaargezet. Boys Lie heet de track. En mocht jij nu denken, hey, ik heb ook een artiest die ik wil supporten. Volgend weekend kun je weer jouw Fresh from Fans request in de NPO Luister app sturen. Mocht je deze track van Nathalie LaRose vaker willen horen, laat het me dan ook weten, want dan kan ik hem vaker inzetten. Boys Lie hoor je nu.

nieuwe muziek van Drake. En het is tijd om een spelletje samen te spelen. Ik heb hier een rad met woorden en zometeen krijg je één woord van mij. En dan ben ik benieuwd of jij en ik aan dezelfde tune moeten denken. Er is één regel, het woord moet wel voorkomen in de lyrics. That's it. Ik ga gewoon aan mijn rad draaien en dan ben ik benieuwd aan welke track jij vandaag moet denken. Oh, beautiful. Het woord vandaag is beautiful. Welk nummer zing jij nu gelijk mee in je hoofd? Ik heb er één, maar of we aan dezelfde denken? Ik ben benieuwd. Laat het me weten in de NPO Luister-app met een berichtje. Of een voice memo, dat vind ik extra gezellig.

0: Wat?
1: Toen gebeurde dat. Er was een andere moeder die een kind aansprak omdat die de fiets had gestolen van zijn kind.
2: Dat is wel heel extreem.
1: En toen deed dat jongetje dit.
0: Nee, middelvingers gewoon.
1: Twee volle middelvingers.
0: Naar die moeder toe.
1: Naar die moeder.
0: Wow.

0: gekomen met Grab the Mic. En ik had er gelijk eentje in mijn hoofd. Damian Marley. Maar niemand dacht daaraan, helaas. Jullie beseffen deze track niet. Het is zo nice, vooral met dit weer. Maar goed, misschien een andere keer. Claire die dacht aan Beautiful van Christina Aguilera. Nazira die dacht aan Beautiful van James Blunt. En Diallo dacht aan deze.
1: Ik moet meteen aan Snoop Dogg en Pharrell denken. Dat nummer heet gewoon zo mij. Obrigado Brazil. Beautiful, you are so... Zo gaat dit toch?
0: Ja, dat was ook niet de track waar het meest aan gedacht is. Onder andere Tatjana fans, Rosara, Zina, Noah, Michel. Te veel om op te noemen. Dachten allemaal aan dezelfde tune. En ik hoopte van niet, want het is niet mijn fave. Maar ja, eerlijk is eerlijk. Blijkbaar is hij zo iconisch dat je er gelijk aan moet denken. Dus je hoort hem nu door je speakers bij Phonics. Natuurlijk Sean Kingston met Beautiful Girl.
2: Say y'all!

0: Zij is voorzichtig, toch vindt ze die aandacht fijn. Zij is voorzichtig, maar toch was ze mee met mij. Ik zie wat in je, dus ik hou je niet aan de lijn. Wat je nodig hebt en dat wil ik voor je zijn.
1: Zoe en Toy. Zoe en Idali, Zoe Touran. Einde van de ochtend, hè. De request van Suze heb ik hier. Ze heeft het super naar haar zin gehad bij de Funnings Awards. Kan je de leven draaien, vraagt ze.

0: over te nemen. Wat heb je voor ons vandaag, Chanel?
1: Nou ja, de zomer maakt mij warm, weet je. En dan ben je sneller geïrriteerd. En ik dacht, dit jaar wil ik niet vechten. Dit jaar willen we classy en demure doen. Dus ik ben eigenlijk op zoek naar scheldwoorden die niet per se grove scheldwoorden zijn. Alledaagse scheldwoorden.
0: Oh.
1: Bijvoorbeeld, wijkenbankje.
0: Maar hoe kom je hier op? Wat is het?
1: Ja, ik zie dit best wel vaak op TikTok langsgaan de afgelopen weken. En ik dacht, ja, ik ben op zoek naar de beste.
0: Wat is wijkbankje dan?
1: Een wijkbankje is iemand waar iedereen op mag.
0: Oh.
1: Ik ben gewoon een wijkbankje. Iedereen mag erop zitten, maakt niet uit. Of nageboorte. Rondlopende nageboorte.
0: Wat is dat?
1: Jij bent bevallen, weet je niet wat een nageboorte is?
0: Nee.
1: Dat is zeg maar, je weet toch, als de baby's eruit zijn, dan moet nog de placenta en alles.
0: Ja, die nageboorte.
1: Ja, je bent een rondlopende nageboorte, Jamie Joy.
0: Nou, zeg je dit nou tegen mij?
1: Ja, precies. Het doet pijn, hè? Het doet pijn, hè? Dit soort scheldwoorden doen altijd iets meer pijn. Dus ik wil jouw originele, meest creatieve scheldwoorden nu in de NPO-luisterapp krijgen.

0: je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
2: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
3: Honor the craving.
4: Domino's.
1: Nu ook in Gouda. The best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
5: Deze zomer nog een volle haarbos? Istanbul Hair Den Haag. Nieuw, de innovatieve haarstamcelbehandeling en hybride haartransplantatie voor een maximaal eindresultaat. Of probeer de krachtige PRP-booster tegen haaruitval en alopecia. Pijnloos verdoofd, maximaal comfort. Istanbul Hair, ook gespecialiseerd in afro en krullend haar. Haar, baard en wenkbrauwtransplantatie vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085 400 84 84. App ons 06 8288 786 of check istanbulhair.nl. Spier

0: Nutrition, de grootste in sportvoeding.
1: Zin in Latijns-Amerika? Met Air Europa vlieg je er comfortabel naartoe. Ontdek een wereld vol kleur, warmte en passie. Vlieg met de meest Latijns-Amerikaanse airline van Europa. Ga naar aireuropa.com en boek jouw droomreis.
2: Air Europa, you decide.
3: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyXAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnyx Ads. Your city, your sound.
1: Zin in Latijns-Amerika? Ga naar AirEuropa.com en boek jouw droomreis.
3: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check FunnyXAds.nl. Your city.

0: complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
4: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
5: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
6: Kijk op kwf.nl/voor wie.
7: KWF. Tegen kanker voor het leven.
8: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA. Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
9: We love you, president.
8: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luister-app.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een groot deel van de gevangenen in de PI Vught is gisteravond geëvacueerd na een brand. 132 gedetineerden zijn naar andere gevangenissen in het land gebracht. En tientallen anderen werden ondergebracht in een ander gedeelte van de PI Vught. De brand ontstond in de wasruimte van de reguliere gevangenis, dus niet in de extra beveiligde inrichting. De brandweer bluste het vuur, maar daardoor ontstond wateroverlast. Het is niet duidelijk hoe groot de schade is en wanneer alle gedetineerden weer terug kunnen keren. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. In Rijen in Brabant hebben 5 jonge kinderen tijdens een spel een dode man gevonden. De kinderen van 7, 8 en 9 jaar speelden met een groep verstoppertje in het bos tijdens een voetbalkamp. Rond 21:30 s'avonds vonden ze de overleden man op een afgelegen plek. De kinderen waarschuwden een begeleidster, waarna de hulpdiensten werden ingeschakeld. Volgens de politie lag de man er al een tijdje. Het voetbalkamp, met in totaal zo'n 90 kinderen, is aangepast verder gegaan. Voor de kinderen die de man vonden is hulp geregeld. In een dagtijd zijn er 100 nieuwe ebola-besmettingen bijgekomen in de Democratische Republiek Congo. Ook overleden er in 24 uur 30 mensen aan het virus. Sinds de uitbraak begon in april zijn er al ruim 800 besmettingen geteld. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat aantal eigenlijk hoger ligt. De politie onderzoekt een grote vechtpartij in Breda. Gisteravond rond 10 uur gingen in het centrum ongeveer 40 mensen met elkaar op de vuist. De politie zegt dat er met terrasmeubilair glazen, kaarsen en wijnflessen is gegooid. En ook zijn er in de stad meerdere vernielingen aangericht. Er is al 1 31-jarige man aangehouden. Hij komt uit België. Volgens de politie van Breda is de man zowel slachtoffer als verdachte. Het weer, het is vandaag zonnig en droog. In het noorden wordt het 22 graden. In het zuiden lokaal 28 graden. Dit was het Nieuwsjournaal.
1: Chanel. Wat zijn jouw meest unieke scheldwoorden? We spreken het naar Controla van Terracora. En dit is Calm Down, Rimma. Your city.
2: Hey, Tante Chanel.
3: Hey,

0: La van Terracora, SFS Green en Freezy. En het is officieel warm weer. Je ziet dat op Scheveningen, als de plek heet is, wordt je hoofd ook heet. Maar deze zomer gaan jij en ik classy doen, toch? Ja, dan hebben we even elkaars hulp nodig.
1: Chanel.
2: Goedemiddag.
3: Hey, Tante Chanel.
4: Hey, Tante Chanel. Schatje van me.
5: Tante Chanel. Waarom moeten jullie altijd onze pinpas leeg trekken? Oei, oei, oei, oei.
6: Hé, hey, jij bent kapot grappig. Ik heb een stukje in mijn eentje.
0: Chanel. Ja, iets in me jeukt om iemand uit te schelden. Ik ben al geïrriteerd door die droge Nederlandse zomerhitte. Openbaar vervoer, in de file staan. En nou zie ik een trend op TikTok. Nieuwe, originele, creatieve scheldwoorden. Iemand uitschelden zonder daadwerkelijk te schelden. Weet je, vaak komen dat soort scheldwoorden ook harder aan dan normale scheldwoorden. Als iemand mij nu een zuurstofverspiller noemt, doet dat meer pijn dan sletje. En daarover gesproken, ik heb een keer iemand een wijkbankje genoemd, want de hele stad mocht erop. En daar, wat zag ik nog meer in de comments? Een paar favorieten in de TikToks. Dennis, die commentte Temutoki. Temutoki, ik zie ook gelijk precies iemand voor me. Marie, die reageerde rondgelopen nageboorte. Wauw. Pijnlijk, rondlopende nageboorte. Ah, zoveel creativiteit, maar ik denk wel dat jij een veel beter scheldwoord hebt. Ja, pak je NPO-luisterapp erbij. Je weet dat je een berichtje kan typen, maar een spraakmemo sturen is al het makkelijkst. Wat is jouw nieuwe, originele, creatieve scheldwoord?
7: Featuring Ka'a and Jade Lauren. Oh, oh. Your city?

0: ist doch nix. Bracca van Balmain, Bracca van Balmain, Bracca van Balmain.
1: Belangen van Cartier en namen, glazen zijn doorzichtig. Bracca even duur als jouw salaris, dus ga zitten.

0: ďalší v Enerobi.
1: No doch, te čo, diab toho kenčo.
2: Boener.
0: Nee, schatje, sorry, dat is de echte. Ik ben op zoek naar scheldwoorden die geen scheldwoorden zijn. Nieuwe, creatieve scheldwoorden. En we kregen er eentje van Claire. Goedemiddag, tante. Wat dacht je van spons? Met tussenhaakjes. Je zuigt alles.
3: Phonics. Chanel. Chanel.
0: Er zijn geweldige dingen binnengekomen. Linda die stuurt zuiguil. Ik dacht, ik ga ze ook een beetje zeggen in een toon dat iemand je uitschat voor de vibe, voor de echtheid. Raif die zegt, nou, wanneer ik aan het gamen ben met mijn matties, zeg ik gewoon stroomverspilling. Pff. CJ van R. Jij bent echt een buurtpoes. Buurtpoes, wauw. Die gaat naast wijkbankje staan, dat is de mannelijke versie ervan. Virat. Maatschappelijk project. Pisvlek van Sharon. DCR. Voorvochtkind. Geweldig. T die stuurde puddinglul. Ik ben zo ongelooflijk volwassen. Het is niet normaal. Daphne die stuurt uitgemuteerde naakte molrat. Creatieve gedachten, mede mogelijk gemaakt door Daphne's ex. En Daphne kwam er binnen met nog één. Oké, niet lachen. Deze is echt geweldig. Uit de baarmoeder getrokken tietvlieg. En over baarmoeders gesproken. We kregen nog eentje van Momien.
4: Nou, ik heb wel een hele leuke. Dat is jij in de baarmoeder gevingerde weggegeven circuskind.
0: Ja, daar ben ik gewoon stil van. Wacht, ik wil hem nog één keer horen, hoor.
4: Leuke. Dat is jij in de baarmoeder gevingerde weggegeven circuskind.

0: Yo Silvio Young Felix, toxic. En net hadden we het over de meest gestoorde scheldwoorden. Depp, die stuurde euroknaller. Heftig. Zometeen een muziek van Kulas en Boef na deze banger van Bad Bunny hier op Funix.
1: Funix.
2: Chanel.
3: Yeah.

latest van Kulas. En onze grote vriend Kulas is donderdag naar huis gegaan met maar liefst 2 Phonics Awards. Best Song en Best Collab. En hij heeft tijdens de award zelf nog een kleine cijfer geschoten voor zijn volgende snus in zijn...

ben je oké? En ik weet niet helemaal wat ik hiervan vind. Ik vind de sound hard. Ik vind de vibe hard. Ik vind het hard dat hij dit durft. Want Michael Jackson samplen. Ik denk dat veel artiesten dat niet zouden durven. Maar vooral ook nu, weet je, met de docu, met de film. Het is heel slim. Het is een hele goede set. Maar ergens, het voelt alsof het niet mag of zo. Alsof je aan het vloeken bent in de kerk. Maar stiekem, ja, ik ben wel echt heel enthousiast voor de volgende tune. Wanneer die uitkomt is niet bekend. Maar ik heb wel gelijk zin in een smooth criminal. Vandaag geen Dreddy, maar Annie.

0: Ik vind het zo'n heerlijk nummer. Aura Checkalassa, Issy SB. Ik ben gelijk vrolijk. Maar er is een andere artiest. Hij is een beetje boos. Hij ging een aura check doen bij een andere artiest. En ja, ik zou zeggen welkom bij deel 584 van Kanye heeft weer eens ruzie. Maar met wie?
1: Not against Kendrick. That man can't rap, bro. That man got one bar, bro. He ain't got one bar. He is Virgil. He's a sweet kid. Top five is a God soldier. Chanel.
0: Kijk, laat me beginnen met Kendrick heeft voor Kanye geschreven. Kendrick Lamar heeft 27 Grammys. En de enige rapper ooit die een Pulitzer Award heeft gewonnen. Een Pulitzer is een award specifiek voor schrijvers. Maar ja, het meest voorkomende kritiekpunt dat ik zag in de comments is, ja, ieder Kendrick Lamar nummer klinkt hetzelfde. En ja, dat is ergens wel zo. Maar dat komt omdat hij een verhaal vertelt. Is Kendrick een betere schrijver dan Kanye? Vind ik oprecht moeilijk om ja op te zeggen. Ik denk dat ik het beste kan zeggen. Kanye is een kunstenaar. En Kendrick is een poëet.

0: en Bees & Honey. Maar hoe goed ken jij de Phonix tunes die we hier draaien dan?
1: Breinbreker.
0: Ja, Tante Chanel heeft een vreemde adlib uit een Phonix tune gepakt. Ik wil van jou weten, uit welke tune komt dit fragment? Zo simpel is het. Hij is best wel snel, het is een kort fragment, dus ik ga hem even een paar keer laten horen, ja? Nog één keer. Ja, pak je NPO-luisterapp erbij en stuur me jouw antwoord. Kan jij de breinbreker vandaag kraken? Uit welke Phonix tune komt dit?

0: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
2: Honor the craving.
0: Domino's. Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.
3: Deze zomer nog een volle haarbos? Istanbul Hair.

0: Istanbul Hair. Ook gespecialiseerd in afro en krullend haar. Haar, baard en wenkbrauwtransplantatie vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085 400 84 84. App ons 06 8288786 of check istanbulhair.nl.
1: Zin in Latijns-Amerika? Met Air Europa vlieg je er comfortabel naartoe. Ontdek een wereld vol kleur, warmte en passie. Vlieg met de meest Latijns-Amerikaanse airline van Europa. Ga naar aireuropa.com en boek jouw droomreis.
2: Air Europa, you decide.
0: Deze zomer nog een volle haarbos? Check istanbulhair.nl.
1: Zin in Latijns-Amerika? Ga naar aireuropa.com en boek jouw droomreis.
3: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. haiaisushi.nl.

0: sushi.nl.
1: Shop nu bij XXL Nutrition, de grootste in sportvoeding.
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung.

0: Alles-netwerk. Ziggo.
1: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
2: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
3: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
2: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
4: Human neemt je mee op schoolkamp. Maar wat als je heimwee hebt? Nora van 12 vraagt er alles over aan Roxanne Hazes, die dat gevoel heel goed kent. Kijk straks naar De Mensenbieb, een serie waarin boeken tot leven komen in een magische bibliotheek. Human, radicaal menselijk.
5: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
6: Oh, wat betekent dat voor mij?
5: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
6: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
5: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
6: En moet ik verder nog ergens op letten?
5: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een groot deel van de gevangenen in de PI Vught is gisteravond geëvacueerd na een brand. 132 gedetineerden zijn naar andere gevangenissen in het land gebracht. Tientallen anderen werden ondergebracht in een ander gedeelte van de PI Vught. De brand ontstond in de wasruimte van de reguliere gevangenis, dus niet in de extra beveiligde inrichting. De brandweer bluste het vuur, maar daardoor ontstond er wateroverlast. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is en wanneer alle gedetineerden weer terug kunnen keren. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. In Rijen in Brabant hebben 5 jonge kinderen tijdens een spel een dode man gevonden. De kinderen van 7, 8 en 9 jaar speelden met een groep verstoppertje in het bos tijdens een voetbalkamp. Rond 9:30 in de avond vonden ze de overleden man op een afgelegen plek. De kinderen waarschuwden een begeleidster, waarna de hulpdiensten werden ingeschakeld. Volgens de politie lag de man er al een tijdje. Het voetbalkamp met in totaal zo'n 90 kinderen is aangepast verder gegaan. Voor de kinderen die de man vonden is hulp geregeld. In een dag tijd zijn er 100 nieuwe ebola-besmettingen bijgekomen in de Democratische Republiek Congo. Ook overleden er in 24 uur 30 mensen aan het virus. Sinds de uitbraak begon in april zijn er al ruim 800 mensen besmet. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat het aantal eigenlijk hoger ligt. De politie onderzoekt een grote vechtpartij in Breda. Gisteravond rond 10 uur gingen in het centrum ongeveer 40 mensen met elkaar op de vuist. De politie zegt dat er met terrasmeubilair glazen, kaarsen en wijnflessen is gegooid. Ook zijn er in de stad meerdere vernielingen aangericht. Er is al één 31-jarige man aangehouden. Hij komt uit België. Volgens de politie van Breda is de man zowel slachtoffer als verdachte. Het weer, het is vandaag zonnig en droog. In het noorden wordt het 22 graden, in het zuiden lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Chanel, kan jij de breinbreker kraken? Je komt erachter naar Waste van Omah Lay en dit is Licht tegen mij van Chief.

0: Y'all crazy, you know?
1: Wie heeft de breinbreker gekraakt? We kregen een berichtje. Frenna, my love. Nou, dat is... Come Again van Ronnie Flex stuurt Julia. En Natalia die stuurt Chanel GP uit G. Nou, ik kreeg ook nog een memo van Jania.
2: Hey, tante Chanel. Het antwoord is, nu sta je hier van SFB.
1: Klopt dat?

Ja, was hij moeilijk of was hij best wel makkelijk voor je? Ben ik heel nieuwsgierig naar. De breinbreker is vandaag gekraakt. Dus dat betekent volgende week een nieuwe breinbreker. Waarvan ik zeker weet dat jij hem gaat kraken opnieuw en opnieuw. Net zoals Sarah Larsson en Tyla hier met She Did.

0: Deze ga ik afspelen op mijn bruiloft als ik naar het altaar loop. Ah, iedere keer als ik deze tune hoor, vind ik hem steeds iets mooier worden. En bijna iedereen heeft deze dagen een iPhone, toch? Jeetje, je hebt mensen die een Pro Max halen, een normale. Maar dit heb ik nog nooit gezien.
1: Young Thug is the only nigga I've seen with an iPhone Air. Nobody else got this shit. Nobody else got this weak ass phone, bro. I've seen a lot of the iPhone 17, but I've never seen the damn iPhone Air except for this nigga. This nigga was the only person to buy this lame ass phone. This thin ass phone, nigga. That shit got terrible battery life. Phonics,
0: Chanel. Ja, ik kwam een selfie, zo'n mirror selfie van Young Thug tegen. En ik zag, je hebt maar één camera. Is dit die iPhone uit 2013? Wat ben je aan het doen? En toen kwam ik deze video tegen. En ja, kijk. Ik heb op de telefoonafdeling gewerkt in de mediamarkt. Dus dat Young Thug een iPhone R heeft, zit mij persoonlijk diep. De telefoon die je kiest zegt veel over wie je bent als persoon. Weet je, als je een Pro Max neemt, heb je grote handen. Je houdt van een luxe leven. Gewoon een normale Pro, demure, maar je wilt wel de beste kwaliteit. Die normale, je hebt gewoon een telefoon, maakt je niet uit welke telefoon, is prima. Maar de iPhone R, ik heb nog nooit iemand gezien in het echt hiermee. De iPhone R is een telefoon die je haalt voor je 14-jarige. Weet je toch, ze gaan het kwijtraken, ze gaan het kapot maken. En ja, de batterij is inderdaad zwak. Eén camera. En je maakt selfies. Als je die telefoon gaat gebruiken om selfies te maken in de spiegel, waarom heb je dat gedaan? En ik begon echt bijna te denken, gaan zaken voor Young Thug slecht? Want een iPhone R is €900. Een iPhone 17 Pro is €1100. Zijn we nu moeilijk aan het doen om €200, meneer Thug? Ja, ik weet niet. Ik vind gewoon dat hij zich ernaar moet gedragen. Dit zit me diep, maar ja, weet je, iedereen heeft wel eens een krappe tijd gehad. Dus hierbij geven jij en ik hem 0,08 cent voor deze stream.

0: such a crazy feeling though. I don't want to get too attached, but I feel like I already am. My mind's telling me one thing, but I guess I should listen to my heart.
1: Ja, liefde is het meest besproken onderwerp in muziek. Nou ja, romantische liefde. Want er zijn zoveel verschillende vormen van liefde. Chanel. Als jong meisje, ik ben best wel religieus opgevoed, weet je, geen boom boom dingen voor het huwelijk. Trouwen, grootste doel in je leven, wat je kan bereiken. Een gezin, liefde van je leven. En alsjeblieft niet scheiden, want dat is schande. En als je dan denkt aan, weet je toch, Disney films, films voor jonge meisjes. Het is altijd een of andere prins die je moet redden. Dus je wordt eigenlijk wel echt opgevoed van een relatie is een heel belangrijk ding. Romantische liefde is the end all be all of life. En iedere film die je kijkt, maakt niet uit of het een volwassen film is, een kinderfilm, een actiefilm zelfs. Iemand moet verliefd worden. Maar waarom doen we dit eigenlijk? Want is vriendschap niet zoveel belangrijker dan trouwen? Hoeveel relaties heb je gehad? Oké, hoeveel van hun spreek je nu nog? Waarschijnlijk ga je op deze vraag hetzelfde antwoord geven als op vraag 1. Hoeveel relaties heeft je beste vriend gezien? Bij wie ga je uithuilen? Iets wat ik heb gerealiseerd is dat vriendschap een stuk belangrijker is dan romantische liefde. Ik zou zelfs nog dieper willen gaan en het community willen noemen. En tegenwoordig, ja, het is echt een trend om niks te willen opgeven voor community.

Het is echt een trend om niks te willen opgeven voor community. Nee man, ook al ben je mijn beste vriend, ik breng je niet naar Schiphol. Want dan moet ik vroeg op en terugrijden. Nee ja, het is mijn vrije dag, ik kan je niet helpen verhuizen. Ik heb even me-time nodig. En in balans is dat oké om dat te zeggen. Maar de prijs van liefde en community is soms zelf een stukje comfort opgeven voor support. Ja, wie heeft zin om 3 uur lang te gaan koken? Maar je beste mattie die net zijn tante of broer is verloren, een bak eten geven zodat ze daar niet aan hoeven te denken de komende weken. Dat is toch iets moois om te doen. En daarom wil ik met deze tune mannen aansporen om wat dieper te gaan in hun vriendschappen. Weet je, zorg voor elkaar. Wees lief voor elkaar. Bijvoorbeeld, app nu je beste vriend en zeg dat hij prachtig is.

0: Sebastian de Rauw, Alejandro en Wizkid hier op Phonics. Je eigen familie kan je vies doen, hè? Ze kunnen je verraden. Maar ik vroeg me af, is dit echt zo erg? Is dit niet gewoon voordelig en slim? Of is deze vader een bloedzuiger deluxe?
1: Oh my god, no.
2: Oh my god, I can't believe this.
1: Wow.
0: Ja, het is weer tijd om je NPO-luisterapp erbij te pakken. Jij gaat bepalen wie zit fout, wie is het probleem, wie is de klootzak. En vandaag hebben jij en ik het over Mark. Mark is vader. En ja, hij heeft de ex van zijn dochter geappt of hij zijn Netflix kon blijven gebruiken. Dit is het bericht dat hij naar zijn dochters ex heeft gestuurd. Even in mijn vaderstem hoor. Hey maat. Sinds jij en Anne uit elkaar zijn, betekent dat dat ik van je Netflix af moet? Ik ben gewoon een onschuldig slachtoffer in deze situatie, hè? Hey, brutale vader! Hey, als ik die dochter was, was ik echt boos op hem. Papa, waarom app je mijn ex? Papa, waarom wil je niet gewoon 16 euro voor Netflix leggen en ga je me voor schut zetten? Ik word al boos. Geen loyaliteit heeft deze vader. Maar als ik die ex was, hè, dan dacht ik ook, bro, laat het gaan. Niet mij gaan appen. Want ja, als ik je eraf haal, dan ben ik een gierige klootzak. En als ik ja zeg, dan ga ik zien wat mijn ex in jouw huis kijkt tijdens de Netflix en chill met andere boys. Is dat echt wat je wilt? Die vader heeft gewoon een probleem gecreëerd voor iedereen met deze brutale vraag. Dus ik vraag me af, hoe denk jij hierover? Misschien vind jij dat gewoon kunnen. Dan moet je dat ook zeker zeggen. Leg het alsjeblieft uit. Maar kan je aan je dochters ex vragen of je op de Netflix mag blijven? Jij gaat het bepalen. Ja, pak je NPO-luisterapp erbij. Je weet dat je een berichtje kan typen, maar een spraakmemo sturen is wel het makkelijkst. Vertel me ook even of je hem zou gunnen. Zou hij op je Netflix mogen blijven, ja of nee? Maar kan je aan je dochters ex vragen of je op de Netflix mag blijven?
1: Wow.
3: Nee, dat kan echt niet. Schaamteloos.

0: deze zomer nog een volle haarbos? Istanbul Hair Den Haag. Nieuw, de innovatieve haarstamcelbehandeling en hybride haartransplantatie voor een maximaal eindresultaat. Of probeer de krachtige PRP-booster tegen haaruitval en alopecia. Pijnloos verdoofd, maximaal comfort. Istanbul Hair, ook gespecialiseerd in afro en krullend haar. Haar, baard en wenkbrauwtransplantatie vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085 400 84 84, app ons 06 8288 786 of check istanbulhair.nl.
1: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.

0: in sportvoeding.
1: Zin in sushi? Bestel snel haiai-sushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. haiai-sushi.nl.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
1: Nu ook in Gouda. De best sushi deals in town. haiai-sushi.nl.
2: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FanixAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Fanix Ads. Your city, your sound.
3: Zin in Latijns-Amerika? Met Air Europa vlieg je er comfortabel naartoe. Ontdek een wereld vol kleur, warmte en passie. Vlieg met de meest Latijns-Amerikaanse airline van Europa. Ga naar aireuropa.com en boek jouw droomreis.
4: Air Europa, you decide.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funixads.nl. Your city, your sound.
3: Zin in Latijns-Amerika? Ga naar aireuropa.com en boek jouw droomreis.
5: Amsterdam, stand by for more!

0: Paradiso, Weteringsgans nummer 6. Morgan Heritage, live in concert.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis.

0: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De Turkse oproeppolitie heeft het hoofdkantoor van de oppositiepartij CHP in Ankara bestormd. De politie gebruikte daarbij traangas en rubberen kogels. De bestorming komt nadat de gouverneur van de Turkse hoofdstad het bevel had gegeven om partijleden te verjagen die gelieerd zijn aan de afgezette CHP-leider Özgür Özel. De rechtbank besloot deze week dat iemand anders de partij moest leiden en dat veroorzaakte veel onrust. Turkse rechters hebben het al langer gemunt op oppositiepartijen CHP. Zo werd vorig jaar burgemeester İmamoğlu van Istanbul opgepakt. Hij zit nog steeds vast. Vanwege het warme weer dit Pinksterweekend nemen sportevenementen en festivals maatregelen. Zo zijn er op meerdere plekken extra waterpunten. In Enschede zijn er op het Fresh Festival overkappingen aangebracht. In Lichtenvoorde staat er op het Over de Top Festival zonnebrandsmeerpunten. En de organisatie van de Pinksterconferentie Opwekking in Biddinghuizen stuurt bezoekers een paar keer per dag een pushbericht op hun telefoon. Daar staat in dat ze zich op tijd moeten insmeren. Door de hitte is in Maastricht de marathon geannuleerd. In Rijen in Brabant hebben 5 jonge kinderen tijdens een spel een dode man gevonden. Kinderen van 7, 8 en 9 speelden met een groep verstoppertje in het bos tijdens een voetbalkamp. Rond 9:30 gisteravond vonden ze de overleden man op een afgelegen plek. Kinderen waarschuwden een begeleidster, waarna de hulpdiensten werden ingeschakeld. Een groot deel van de gevangenen die in de PI Vught gisteravond geëvacueerd zijn naar brand. 132 gedetineerden zijn naar andere gevangenissen in het land gebracht. Tientallen anderen werden ondergebracht in een ander gedeelte van de PI Vught. De brand ontstond in de wasruimte van de reguliere gevangenis, dus niet in de extra beveiligde inrichting. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is en wanneer alle gedetineerden weer terug kunnen keren. Het weer, het is vandaag zonnig en droog. In het noorden worden 22 graden, in het zuiden 28. Ook morgen op tweede Pinksterdag veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Chanel, kan je aan je dochters ex vragen of je op zijn Netflix mag blijven? We bespreken het met City Boys, Burna Boy en dit is Kamas.

0: het klinkt een beetje als die vader die de ex van zijn dochter loopt te appen. Wat is er nou gebeurd, mocht je net intunen? Stel je nou eens voor, jouw vader appt jouw ex na de break-up. Hey, vind je het erg dat ik op de Netflix blijf? Wat hij letterlijk heeft gezegd is, hey maat, sinds jij en Anne uit elkaar zijn, betekent dat dat ik dan van je Netflix af moet? Ik ben toch een onschuldig slachtoffer in deze situatie.
1: Oh my god, no.
2: Oh my god, I can't believe this.
1: Wow. I'm the asshole.
0: Ja, ergens dacht ik, dit is toch verschut voor je dochter. Waarom zet je er verschut? En waarom zet je er ex in een ongemakkelijke positie? Want wat hij ook zegt, ja of nee, is niet leuk voor hem sowieso. Youssef die stuurde, die vader is schaamteloos. Maar ergens respecteer ik het ook, want Netflix is wel duur tegenwoordig. Ja, Netflix, echt zo'n hondenplatform. Is een van de weinige streamingdiensten die dan echt moeilijk doen als je het meer in meerdere huizen deelt. Dus dan moest die vader hem dan ook de hele tijd gaan appen van, hey, heb je de code? Want ik ben weer uit de Netflix. Oh, nee, dat is te veel contact. Bilal, die quote hem, ik ben een onschuldig slachtoffer. Die man verdient dat account alleen daarvoor. Soms wou ik dat ik de ballen had die sommige mannen hebben om dit soort dingen te sturen en te zeggen. Jaden, als die ex slim is, zegt hij gewoon ja. En verwandert hij over 2 weken stiekem dat wachtwoord. Maar ja, dan krijg je weer een appje. Hey, maat. Klopt het dat ik van de Netflix af ben? Jammer hoor. Ik dacht dat tussen ons alles goed was. En Shanice, die zegt, ja, ik zou het mijn vader nog gunnen. Eerlijk. Maar als hij niet dagelijks met mijn ex gaat praten alsof hij matties is. Ik snap niet hoe mensen zo vrij zijn. Tenzij je kinderen met elkaar hebt dat je in elkaars leven moet blijven, maar gewoon, mijn vader praat met mijn ex. Nee, hun zijn nog cool. Ik word al boos.
2: Wow.
1: Am I the asshole?
0: Ja, het is wel een beetje een klootzak-move. EV komt nu binnen met nee, schandalig. Het is een klootzak-move, maar nee man, je bent gewoon je dochter verschut aan het zetten voor 16 euro. Ik ga het niet los kunnen laten.
3: Featuring Ka'a and Jade Lauren. Oh, your city?

0: Wat?
1: Toen gebeurde dat. Er was een andere moeder die een kind aansprak omdat die de fiets had gestolen van een kind.
0: Dat is wel heel extreem.
1: En toen deed dat jongetje dit.

0: WK. En dan specifiek de officiële WK-nummers. Er is namelijk deze vrijdag een nieuwe uitgekomen van Rema. En hoe die klinkt, ja, dan moet je natuurlijk blijven luisteren. Dit is Party Next Door door je speakers.
1: Funix. Chanel.
2: Party.

einde heeft gezegd. Ik probeerde echt, zeg maar, te gokken, te raden. Maar het was weer Freniaans. En van de ene daddy gaan we naar de andere daddy. Want Rema is terug met een nieuwe banger. Samen met Anita en samen met Lisa van de K-pop groep Blackpink. Unieke combinatie, unieke samenwerking. Maar wat is de reden daarvoor? Chanel. Ja, het officiële FIFA WK-nummer. En ik dacht, hè, wat voor glitch is dit? Ik dacht dat we al eentje hadden dit jaar van Shakira Dai Dai, toch? Maar je kan dus twee officiële FIFA WK-nummers hebben. In mijn ogen voelt het dan veel minder officieel. Maar goed, ik ben niet van FIFA. Iedereen die in de comments zat, zei, dit is een verschrikkelijk nummer. Een paar mensen geven vol schaamte toe dat ze het eigenlijk wel een lekker nummer vinden. Maar ik zie ook comments als Lisa en Anita zijn echt slecht op deze tune. Rema redt het met zijn verse. Dus ik dacht, weet je wat? Jij en ik gaan er gewoon samen lekker naar luisteren. Laat even weten, wat vind je ervan? Is dit beter of gaan we gewoon Dai Dai blijven luisteren?

officieel WK-nummer, hè? Ja, nee, ik ben er niet helemaal fan van. Deze is niet van mij, maar deze toen wel. Criss Cross Amsterdam, Maan en Tabitha hier op Phonics.

0: Chanel. Yes.
1: Matty, breng hem direct uit. Ja, dit is Jay Size en ik dacht al, ik herken hem ergens van zijn hoofd. En toen keek ik op zijn Spotify en zie ik, zijn profielfoto is hier in de studio. Dus ik ben gaan dieken en in november vorig jaar heeft hij dus meegedaan aan Valikstellend Rap. En ik ben nieuwsgierig. Ja, dit smaakt naar meer. Mocht je hem kennen, mocht hij luisteren, breng die tune uit. Anders ga ik echt boos worden. Luister naar Chanel. Mag ik?

Stoners Anthem, om je alvast een beetje in de juiste vibe te brengen. Want ga jij vandaag de Phonics Goodie winnen? Pak je NPO-luisterapp er alvast bij, want jij en ik gaan weer een top 5 maken. En het grappigste antwoord wint Phonics. Chanel. Ja, 420 is dit jaar al geweest, maar de zomer is officieel begonnen. Dus mij en veel andere mensen zie je weer blowen op straat. En ik vroeg me af, wat is jouw nightmare blunt rotation? Dat is eigenlijk gewoon een groep mensen met wie je totaal niet zou willen smoken. Echt gewoon, ik denk dat ik misselijk ga worden als ik aan het idee denk. Mijn nightmare blunt rotation. Op nummer 1 hebben we Dylan Jezelgus. Die volksverrader, dijm van de VVD. Hele tijd zo, nee. Je weet toch hoe ze praat? En zij lijkt me ook iemand die van smoken een prater gaat worden. Op nummer 2 heb ik Freek Vonk. Want wil je echt dierenspel met hem spelen, is niet meer leuk. En nummer 3, Joey van X on the Beach. Want sowieso, hij is al naar die chilling gekomen zonder assie, zonder wiri. En hij krijgt je jonko. Hij heeft die hele jonko in zijn eentje opgerookt. En dan vraagt hij er draai nog één. En dan gaat hij precies hetzelfde doen. Dus, mijn nightmare blunt rotation. Joey X on the Beach. Freek Vonk en Dylan VVD. Ik wil van jou weten, wie zit in jouw nightmare blunt rotation? En waarom zitten ze daarin? En je weet, het grappigste en leukste antwoord wint vandaag de Phonics Goodie. Zo simpel is het. Pak je NPO-luisterapp erbij. Je kan een berichtje typen. Maar een spraakmemo sturen is wel het makkelijkst. Ik wil weten wie zit in jouw Nightmare Blunt Rotation en waarom?

0: Iedere keer als deze man een outro maakt van een nummer, klinkt het precies hetzelfde. Joe, duet Filet hier op Phoenix met Rihanna, A$AP Rocky's minst favoriete nummer. En net vroeg ik aan jou om een top 5 met me te maken. Een top 5 van wat? De meest gestoorde, grappige Nightmare Blunt Rotations.
1: Chanel.
0: Ja, en je weet, het grappigste antwoord, dat wint altijd. En we beginnen natuurlijk bij nummer 5. Die is van Samir. Mijn Nightmare Blunt Rotation is Andrew Tate, een crypto bro en iemand die elke 2 minuten zegt: hé, deze hees voel je niet eens, man. Dat lijken me zo'n vervelend gesprek. Oh! Soraya staat op nummer 4. Een spirituele chick die de hele tijd zegt: smoken opent je derde oog. Een jongen die alleen maar wil freestylen voor Lil Kleine. En Lil Kleine is er zelf ook nog bij. Ja, weet je, mijn hondje. Mijn hondje. Oh, dan gaat die jongen de hele tijd rappen. En dan moet Lil Kleine zo awkward ja zeggen. Oh. 3, Mo. Mo zei Freek Vonk sowieso. Want die man gaat in 1 keer een salamander uit zijn jas halen terwijl ik paranoia heb. Oh, bad trip gelijk. Hij gaat je ook, zeg maar, foto's laten zien van dingen als ganzentolly. Je moet opzoeken op je eigen risico. Of nee, het was eenden. Niet dat opzoeken, maar hij gaat je foto's ervan laten zien. Terwijl je denkt, nee man, ik had net zin in snacks. Nummer 2. Naima. Geert Wilders, samen met Femke Louise en een guy die een gitaar meeneemt naar de sessie. Boy, we zetten alles opzij! Ik doe niet meer mee. En, oké, deze waren allemaal echt hilarisch, maar de meest hilarische die kreeg ik binnen van onze grote vriend Lucas.
2: Nightmare Blunt Rotation. Nummer 1 heb ik Kim Holland, want ik zal maar de hele avond naar die bek moeten kijken. Nummer 2... Nummer 2 heb ik Barbie van O.O. Gesso. Alleen al vanwege die stem en die lach. En nummer 3 heb ik Bram Kikken. Stel je voor, hij neemt een ijs. En je ziet zo die snor en je denkt: laat me zitten, ik hoef niet meer.
0: Dat je dan ook een hit neemt en dat je ziet dat aan die jonkers zo'n haar van zijn snor vastzit.
2: Nee.
0: Gelijk misselijk, hè, Lucas?
2: Ja, gelijk.
0: Het klonk bijna als het begin van een hele foute sexy film.
2: Oh nee, alsjeblieft niet. Mijn god.
0: Oké, maar ik dacht, toen je dit stuurde, toen dacht ik, oké, ik ga hem vragen om Fuck, Mary, Kill te doen met deze 3 mensen. We hebben Kim Holland, Barbie van O.O. Gerso en Bram Kikken. Fuck, Mary, Kill.
2: Oh, maar deze. Fijn.
0: Wat zei je?
2: Heel fijn. Bij wie moet ik beginnen?
0: Je mag beginnen bij wie, je wil beginnen.
2: Jezus.
0: Moeilijke vraag, hè?
2: Ja, maar echt. Deze is heel random. Fuck Barbie, Mary, Bram en Kill. Kim.
0: Waarom Kim? Waarom Kim? Zij zou de leukste dingen gewoon voor je doen.
2: Nee, alsjeblieft niet. Stel je voor, slaat al de oude filmpjes weer zien.
0: Oké. En dan nee, trouwen met Bram.
2: Ja. Nou. Ja, gewoon voor de broski, maar dan geen jonkers delen.
0: Geen jonkers delen, de rest kunnen we wel. Hij kan wel aan andere dingen zuigen.
2: Oh my days.
0: Sorry. Weet je, aan het einde van de show word ik een beetje melig. Dus weet je wat?
2: Ja, echt.
0: Jij hebt gewoon lekker gewonnen. Wij gaan het regelen met die Phoenix Goodie. Jij die nu luistert, Tante Chanel, is er zaterdag weer. Zelfde tijd, zelfde plek. Meer chaos. En als je me niet wil missen, @ Tante Chanel Radio op alle socials. Jij gaat luisteren naar de J.M. Mahi Show op je radio. En ik laat je achter met deze class.

0: deze zomer nog een volle haarbos? Istanbul Hair Den Haag. Nieuw, de innovatieve haarstamcelbehandeling en hybride haartransplantatie voor een maximaal eindresultaat. Of probeer de krachtige PRP-booster tegen haaruitval en alopecia. Pijnloos verdoofd, maximaal comfort. Istanbul Hair, ook gespecialiseerd in afro en krullend haar. Haar, baard en wenkbrauwtransplantatie vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085 400 84 84. App ons 06 8288 786. Of check istanbulhair.nl.
1: Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-checkie. Mooi niet? Vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beta.
0: Deze zomer nog een volle haarbos? Check istanbulhair.nl.
2: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
3: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
2: Nu ook in Roosendaal. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
4: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FanixAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Fanix Ads. Your city, your sound.
5: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis

0: altijd alles netwerk. Ziggo.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.

Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Defensieminister Jeselgus zegt dat Poetin gestopt moet worden. Ze reageert daarmee op de grootschalige Russische aanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook de Franse president Macron reageerde. Hij spreekt van een verdere escalatie. EU-buitenlandchef Kallas zegt dat de oorlog tussen Rusland en Oekraïne in een impasse verkeert. In China zijn bij de gasexplosie in de kolenmijn niet 90, maar 82 mensen om het leven gekomen. Volgens de autoriteiten was de situatie na het ongeluk erg chaotisch, waardoor geen goed aantal kon worden doorgegeven. Ook had de eigenaar van de mijn geen goed overzicht van wie er aan het werk was. In de stad ten noorden van de Filipijnse hoofdstad Manila wordt gezocht naar overlevenden van een ingestort pand in aanbouw. Het gebouw bezweek vanochtend na een zware onweersbui. 24 bouwvakkers konden op tijd wegkomen. Maar volgens de autoriteiten worden er minstens 21 mensen vermist. Een toerist uit Maleisië kwam om door de neerkomende brokstukken. In de Turkse hoofdstad Ankara heeft de politie het hoofdkantoor van de oppositiepartij CHP bestormd. Dat gebeurde nadat de gouverneur van Ankara had bevolen om partijleden te verjagen die gelieerd zijn aan de afgezette CHP-leider Özgür Özel. Hij werd 3 jaar geleden verkozen tot leider, maar de rechter verklaarde de uitslag ongeldig. Vanwege het warme weer nemen veel sportevenementen en festivals maatregelen. Op meerdere plekken zijn waterpunten en overkappingen aangebracht. Bezoekers van de Pinksterbijeenkomst Opwekking in Biddinghuizen krijgen een pushbericht wanneer het tijd is om zich in te smeren. In Maastricht is de marathon geannuleerd. Ajax heeft zich geplaatst voor de tweede voorronde van de Conference League. De wedstrijd tegen FC Utrecht eindigde in gelijkspel en liep uit op strafschoppen, waarbij Ajax uiteindelijk de betere ploeg bleek te zijn. En juli komen de Amsterdammers in actie in de voorrondes van de Champions League. De Conference League. Het weer dan nog. Het is vandaag zonnig en droog. In het noorden worden 22 graden, in het zuiden lokaal 28. Ook morgen op tweede Pinksterdag veel zon. Dan wordt het 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Fido. Hoor je samen met Loj nog. Dit was Sensational. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, JMI.
2: Hallo. Wat fijn dat jullie er weer zijn.
3: Goedemiddag, JMI.
4: De Jay en Mahi Show.
5: What up, daar zijn we weer. Vandaag is het zondag 24 mei en de zon schijnt zo hard. Dat ik ook wel kan begrijpen dat je lekker binnen naar ons aan het luisteren bent.
0: De zon schijnt hard, die heb ik nog nooit gehoord. Wel, ja. Lekker, lekker. Wij zijn gewoon in de tussentijd net zo hard als dat die zon schijnt aan het werk hier binnen.
5: Ja.
0: Ja, en...
5: We maken het gewoon altijd gezellig.
0: Zeker. En Mai, over hard werken gesproken, hè?
5: Oh, ja.
0: Hoeveel verdien jij?
5: Wow, wow, wow. Jay, wacht even. Ga je dit echt serieus zo random aan me vragen?
0: Nou, niet helemaal random, maar begin er maar aan te wennen. Want vanaf volgend jaar...
5: Hè?
0: Iedere werkgever openbaar maken hoeveel iedereen verdient.
5: Oh, is dat echt zo?
0: Dit is echt zo. En dit doen ze om bloot te leggen hoeveel inkomstenverschillen er zijn. Vooral, zeg maar, met de kloof tussen mannen en vrouwen. De salariskloof
5: die is crazy.
0: Tussen mannen en vrouwen, ja.
5: Ik weet niet of ze hier goed aan doen. Ik zeg je eerlijk.
0: Eén, ik wil niet eens dat mensen weten wat ik verdien. En ik ben eigenlijk ook niet echt benieuwd naar wat anderen verdienen. Al is het wel grappig om te weten, maar... Ik voel me daar niet prettig
5: bij. Zal ik je een klein verhaaltje vertellen?
0: Wat, ga je vertellen hoeveel je verdient?
5: Nee.
0: Okay.
5: Toen, jaren geleden, toen ik voor een heel groot bedrijf werkte...
0: Ja?
5: Konden wij ineens stiekem in de HR-map. Laat maar zeggen, de bestanden, weet je, op de computer.
0: Hoe kom je daar ook achter? Maar goed.
5: Ja, een van de collega's was daar achtergekomen. Dus toen waren we allemaal erachter gedoken. En dan konden we de contractjes van elkaar zien. Dus iedereen wist van elkaar wat we verdienden. En dat werd één grote ruzie. Op kantoor.
0: Chaos.
5: Ja, want niemand was het met elkaar eens. En die dacht, waarom verdient hij zoveel? Nu ga ik niet meer aan het project werken. Nu ga ik minder doen, want hij verdient toch meer.
0: Ja, het is een lastig ding. Want stel je voor, je bedrijf doet het dit jaar supergoed. En je neemt mensen iemand aan. Ook best wel met een goed verleden.
5: Ja.
0: En die krijgt een bepaald salaris. Jaar later gaat het iets minder goed. Er komt een guy hier, die is zo'n middelmatig niveau vergeleken met die guy. Die als eerst, of de girl die als eerst had. En... Je denkt, oké, dit jaar kunnen we het gewoon niet voorloven, zo'n groot salaris. Je biedt die persoon dat aan. Die persoon denkt, ja, deze salaris, daar ga ik akkoord mee.
5: Ja.
0: Die komt er vervolgens
5: achter.
0: Een maandje later achter dat die ander meer verdient. Heb je nog steeds, bonje?
5: Ja, it's crazy. Ik weet niet of dit oké is. Aan de andere kant, met dat vrouwen en mannen, dat snap ik dan ook weer wel. Maar ik weet het niet.
0: Ja, maar aan de andere kant, wie kan daar echt iets in veranderen? Tussen, zeg maar, in die loon, hoe zeg je dat? Kloof.
5: Mm-hmm.
0: Alleen de werk... Gever, toch?
5: Ja.
0: Dus waarom gaat niet een instantie of...
5: Bij de werkgevers kijken.
0: Juist, de belastingdienst of iets van... Hey, yo, laat ons even zien wat iedereen verdient. Want dat mag. Want dat zien ze toch wel. Hè? Want iedereen moet loonheffing betalen.
5: Ja.
0: En regelen dan zo. Want nu ga je stoken, vind ik. Of,
5: ja.
0: Of ben ik naïef?
5: Ik weet het niet. Weet je wat? We gaan het even vragen aan de NPO-luisterapp. Is het goed als iedereen weet wat je verdient? Waarom wel, waarom niet? Laat het even weten in de NPO-luisterapp en een spraakmemo. Vinden we altijd fijn, hè Jay?
0: Ja, dat is zeker zo.

0: Anna van Ronnie Flex, DJ Dylan, Karel ADF, Antje en Trap Money.
1: Biggie.
0: Oké, dan.
2: Money. Jay en Mai.
0: Hey, we zitten namelijk eventjes in een discussie hier zo. Is het goed dat iedereen weet wat je verdient? Ja of nee? Je kon het laten weten via een berichtje in de NPO Luister app.
1: Ja, en Yasha zegt, ik vind het juist goed. Sommige mensen worden al jaren onderbetaald en niemand weet het. Zo komt dat eindelijk naar buiten. Ja, dat is ook weer een andere keerzijde.
0: Ja, alleen...
1: Willen die mensen dat?
0: Ja, maar onderhandel je dan toch zelf niet goed?
1: Ja.
0: Als ze onderbetaald worden. Want dan... Je vindt dus... Ja, laat ik het zo zeggen. Je vindt dan dus dat je onderbetaald bent... pas als je hoort dat een ander verdient.
1: Ja, goed,
0: misschien
1: dat is ook
0: fout,
1: waar.
0: Hoor. Misschien
1: en misschien wil diegene helemaal niet dat je weet... wat diegene onderbetaald krijgt.
0: Ja, Momi die zegt... Nee man, geld is privé. Ik hoef echt niet dat collega's gaan checken... wat ik pak per maand.
1: Ja. Dan weten je buren het ineens. Iedereen weet het. Mijn moeder weet niet eens wat ik verdien.
0: Ja, dus dat.
1: Sam zegt, bij mijn werk doen mensen nu al geheimzinnig over salaris. Terwijl we letterlijk hetzelfde doen. Openheid zou veel schelen. Hé, wat raar. Dat mensen er toch nog...
0: Nou ja, misschien zien wij het ook verkeerd. Ik bedoel, ja, dat kan gewoon ook. Daar hou ik altijd ook voor mogelijk. Delil die zegt, gaat alleen maar voor jaloezie zorgen op de werkvloer. Mensen gaan elkaar anders behandelen. Daar ben ik een beetje bang
1: voor. Daar ben ik ook een beetje bang voor.
0: Daar ben ik een beetje bang voor.
1: Ja. Blue Diamond zegt als volgt, vind niet dat iedereen zou moeten weten wie wat verdient. Kan onbewust toch grote ogen creëren. Wat nu ook al gebeurt voor het gissen van een persoon zijn haar inkomen. Big no.
0: Hmm.
1: Ik zou ook niet willen weten hoeveel jij verdient, Jay. Hoeft
0: het nee?
1: Niet. Nee.
0: Kijk, ik zeg je eerlijk, ik ben daar wel een beetje, ik wil niet zeggen hypocriet in, maar ik zou het niet erg vinden om te weten wat iedereen verdient. Maar ik zou het wel erg vinden als iedereen weet wat ik verdien.
1: Ja. Ja, die hoor ik wel. Het is wel interessant.
0: Maar ik lig er totaal niet wakker van dat ik het niet weet. Nee,
1: nee,
0: dat niet.
1: Ik heb dat ook niet. Het boeit me allemaal niet, zolang ik maar gewoon goed zit voor mezelf.
0: Ja, en ik bedoel, als iedereen maar gewoon krijgt wat ze minimaal verdienen, want de wet beschermt jou gelukkig hier in Nederland. Het is een minimumloon, toch?
1: Ja,
0: of ben ik nou te makkelijk aan het denken?
1: Ik vind ook, ik hoef ook niet bijvoorbeeld te weten hoeveel jouw hypotheek is of zo.
0: Ja, maar snap je?
1: Of je huur.
0: Ik vind het raar. Je vertelt
1: dat
0: eigenlijk iemand zijn business.
1: Toch? Dat gaat je helemaal niet
0: aan. Het is zo on-Nederlands.
1: Ja.
0: Ik ben net geïntegreerd en nou leer ik. Nee, grap.
1: Misschien moet je vanaf nu bij elke sollicitatie zeggen, ja, delen jullie dat met elkaar, want dan kom ik hier niet werken.
0: Nee, jongen. Nou, zullen we anders even zo meteen delen wat we gaan verdienen?
1: Nee, doe maar niet.
0: Nee, niet?
1: Nee. Daar heeft niemand
0: ook
1: wat aan.
0: Nee, ik ook niet.
1: Okay.

ik zonder streken. Is net een zebra zonder strepen. Je had voor me gekookt, was het vergeten. Prullenbak ligt nu mee eten. Boodschappen, hoef je niet zelf te betalen. Gooi het op mij deze weken zien.

jee, we kregen net een bericht binnen van Daniel. Als hij naar het toilet gaat, doet hij zoiets raars. Je gaat het gewoon niet geloven. Wat het is, dat hoor je zo meteen.

0: Is het normaal om te poepen met al je kleren aan?
1: Nee, dit is echt niet Barkie.
2: Vind je dat niet Barkie?
1: Barkie?
2: Of niet Barkie? Een luisteraar heeft zijn of haar gewoontes naar ons gestuurd. En het is aan jou om te bepalen: is dit nou Barkie, dus normaal? Of niet Barkie, helemaal gek? En vandaag hebben we er een van Daniel. Hij heeft het ingestuurd als een berichtje.
0: Ja, ik heb het hier voor je.
3: Werd mij gevraagd om het door te sturen naar jullie. Maar ik kak gewoon met al mijn kleding uit. Ik zweer het je, als ik ga poepen, alles gaat uit, man. Ik vind het zo goor als zeg maar die geur in je kleding gaat zitten. Ik weet niet. Er werd echt maken gezegd, je moet het insturen naar jullie, want je bent sowieso niet Barkie. Maar ik weet niet, man. Wat vinden jullie ervan?
2: Oh my days. Kak. Het woord kak. Die pakte me gelijk. Maar je kleren uitdoen, omdat je bang bent dat die geur dan in je kleren zit.
0: Ja.
2: Ja, ik weet niet wat ik daarvan vind.
0: Je vindt het goed of slecht? Wat is je eerste ingeving? Je vindt het raar?
2: Ik vind het best wel raar.
0: Oké. En wat vind je er raar aan dan?
2: Kijk. Het heeft twee kanten. Ik kan begrijpen dat je na het poepen, of kakken, hoe je dat ook zegt, gelijk wil douchen. Weet je wel, je billen wil wassen. In onze cultuur hebben we een bidet. Dus ja, wij wassen onze billen sowieso gelijk.
0: True, true. Dat is van Marokkaanse kant ook zo.
2: Precies. Dus bij ons hoef je niet per se gelijk je kleren uit of wat dan ook. En dan denk ik ook bij mezelf, als jij al die kleren uit moet doen omdat je bang bent dat je geur in je kleren gaat zitten, hoe lang ben je dan aan het poepen? Ik poep en dan ga ik eruit.
0: Oké, wacht even. Het vertakt een beetje. Het is veel.
2: Wat denk jij?
0: Nou ja. Ja, moet ik het echt gaan zeggen?
2: Ja, ik zie aan jou dat er wat aan de hand is.
0: Ik ben deze guy.
2: Nee!
0: Ik ben net als Daniel. Alles gaat uit, inclusief mijn sokken.
2: Hè?
0: Ja.
2: Dus
0: mijn sokken gaan
2: thuis
0: uit voor de concentratie. Want ik wil gewoon niet alles uit hebben dan iets aan mijn voeten alleen.
2: Oh,
0: dat vind ik raar.
2: Echt apart.
0: Alles gaat uit. En het liefst, als ik thuis ben, kijk, het liefst ga ik thuis naar het toilet natuurlijk. Dat gebeurt ook 95% van de keren thuis en nergens anders. Al mijn kleren gaan niet in de badkamer mee, alleen maar boxer.
2: Maar even een vraag. Dus als je ergens anders, die 5% ergens anders, daar doe je niet je kleren uit, toch?
0: Tuurlijk gaan mijn kleren uit. Alles moet uit, anders kan ik niet.
2: Maar oké, stel je moet nu hier naar de wc.
0: Dan gaan al mijn kleren uit.
2: Nee.
0: Ja.
2: Maar waar laat je die kleren dan?
0: Die hang ik gewoon in het toilet, joh, gek. Ik ga toch niet in mijn naki in de gang staan?
2: Maar dan ruik je je kleren toch nog steeds in kak?
0: Nee, maar het gaat niet alleen om de geur of wat dan ook. Het gaat erom dat ik niet mijn kleren aan wil hebben als ik mijn reet ga vegen. En dat ik dan, mijn shirt vies maak. Ik wil ook niet met mijn shirt boven het toilet zitten. Ja, sorry, ik wil dat gewoon niet.
2: Ik zie jou gewoon, ik zie dit gewoon voor
0: je
2: me.
0: Je moet dat niet voor je moet niet voor je zien hoe mensen poepen, dat is raar. En dan helemaal niet als iemand zegt dat hij naakt is. Jij bent creepy.
2: Nee, jij bent echt raar, Jay. Sorry, dit is 200% niet Barkie.
0: Weet je?
2: Dit is dubbel niet Barkie.
0: De luisteraar gaat bepalen. Okay. Jij luistert nu, je hoort deze discussie. Ben ik wel of niet Barkie? En Daniel en ik hebben hetzelfde, ja? Daniel en ik, wij doen tijdens het poepen al onze kleren uit. Zijn wij om deze reden Barkie, hartstikke normaal, of niet Barkie? Helemaal gek. Jij mag het laten weten in de NPO Luisterapp.

0: Alleen dan je kleren ophangen op diezelfde spot waar je dropt. Dat is een beetje, dat is een beetje gek, hè?
1: Kun je nagaan. Dus het ophangen van die kleren vindt hij al niet kunnen. Hè? Laat staan het nog aan hebben. Maar goed.
2: Maar weet je, even voor de mensen die net hebben ingetuned. Jay is dus ook zoals Daniel.
1: Ja.
2: Want dat heb ik er nog even niet bij verteld.
1: Ja, dat
2: en
1: klopt.
2: Dat verbaast mij. Dus als Jay hier bij Phoenix aan het poepen is, dan doet hij al zijn kleren.
1: Ja, maar ik heb nog nooit bij Phoenix gepoept. Dus dat scheelt al.
2: You better.
1: Ja, nou ja. En dan weet je, als ik ga poepen, dan weet je hoe laat het is.
2: Okay.
1: Alles is... Tialo zegt
3: goedemiddag, Jemai. Dit is echt niet barkie, joh. 200% niet barkie, dat kan echt niet. Kijk, dat je wel een dikke vest aan hebt, dat je die oud doet, prima. Maar je hele kleding gaat oud? No, man.
2: Hey, Nancy, die zegt in de NPO Luisterrap, Jay. You weird man. Doe je dit ook bij een optreden?
1: Ik heb nog nooit gepoept bij een optreden. Je vraagt de verkeerde dingen, Nancy.
2: Ja, die 5% is wel klein, maar... Ja.
1: Doreno die zegt, hartstikke barkie hoor. Er zit ook niemand ertussen. Het is gewoon of helemaal barkie of niet barkie.
2: Niet, ja. Grappig, Botje zegt ook, dit is iets Surinaams. Is dat zo? Maar nee, Jay is niet Surinaams.
1: Ik ben niet Surinaams, maar ik ben wel goed in link met de Surinaamse community. Maar dat heeft er niks mee te maken.
2: Oké, oké.
1: Nee.
2: Oké, nou we hebben iemand aan de lijn. Jurgen.
1: Jurgen.
4: Yes.
2: Jij begrijpt Jay? Of wat denk jij?
4: Ik begrijp ze allebei gewoon. Want je kan niet met je kleren aan gaan poepen, man. Want die kleur gaat erin zitten. En plus, als het net als wat Jay zegt, je houdt je shirt erboven. Je shirt kan misschien iets worden.
2: Maar ja, jij gaat dus ook altijd naakt?
4: Nee, gewoon boxers, sokken aan. En dan gooi ik in principe soms mijn kleren op. Maar ik ga niet bij iedereen poepen gewoon. Ik ga sowieso thuis, net als Jay.
2: Ja,
4: het is
1: gracias.
4: Of je hebt safe havens, om zo te zeggen.
1: Juist.
4: Je tante in Noord of je tante in Zuid.
2: Ja, maar stel je voor, nou, je bent op werk en het kan niet. Hij moet eruit. Doe je dan ook al je kleren uit?
4: Noriet. Ik weet niet zeker als je die kent.
2: Nee.
4: Van die koolblokjes die je bij Kruidvat kan kopen.
2: Ja.
4: Dat is gewoon om die reet te stoppen en noem maar op. Noriet. Van die zwarte tabletjes.
1: Oh, nooit van gehoord. Maar
2: Nooit van gehoord.
1: Ik ga mensen dat ook sowieso niet aanraden. In ieder geval bedankt dat je mij steunt hierin. Ja, thanks Jurgen. Ja, Maaien. Maar goed, er is ook iemand anders aan de lijn. Ik heb hier Mr. Bear aan de lijn. Hallo?
2: Hallo?
5: Ja, mijn vrouw heeft net een opmerking gemaakt in de app.
2: Ja.
1: Oh, vertel.
5: Ja, ik ben helemaal met jou eens, maar ik kan het ook niet met kleren aan.
2: Hè?
1: Oh, oké.
2: Ik merk toch echt dat dit een mannending is.
1: Ja, kijk, weet je waar ik echt heel veel moeite mee heb? En Jurgen, je mag gewoon mee met me praten als je dat ook vindt, hè. Mensen doen zo moeilijk over het feit dat je je kleren uittrekt. Maar ze willen wel die broek zakken naar hun enkel en tegen die wc-pot waar plas tegenaan zit, daar tegenaan houden.
5: Of op de grond, kan ook niet, man.
1: Begrijp je wat ik bedoel? Waar al die spetters liggen,
2: maar
1: daar mag het wel. Maar
2: ik
1: mag heel even.
5: Creatief zijn, moet je gewoon aan de deur
1: hangen. Dank je wel.
2: Jongens, maar jullie zijn zo raar, want die deur, daar heeft iedereen waarmee die de billen heeft afgeveegd, ook aangezeten.
5: Jullie vrouwen doen allemaal zittend plassen. Bij ons, bij de mannenwc, is het gewoon een plas water daar.
1: Begrijp je? Kijk, bij jullie vallen die druppels niet op de grond als bij ons. Want jullie plassen op de pot. Maar wij plassen staand. Dus heel veel druppels liggen ernaast en op de grond. Juist.
2: Maar dan nog heeft iemand zijn billen afgeveegd en die hendel dan weer aangeraakt.
1: Je gaat moeilijk doen over iemand zijn hand hendel, terwijl je gaat zitten op dezelfde plek waar een blote bil heeft gezeten.
2: Nee, daar zit ik doekjes.
1: Maar dat mag weer wel.
2: Daar zit ik doekjes.
5: Dan op de grond daar.
1: Jurgen, jij bent een man naar mijn hart. Dat wil ik je niet ervan zeggen. Oh, sorry, Ber. Jurgen is ook een man naar mijn hart. Maar Ber, jij ook. Dank je wel voor je steun, ja?
2: Oké, weet je wat? We gaan naar de uitslag. Want ik vind het heel raar. Ook als ik in de app kijk, zie ik alle mannen bijna het eens zijn met jou. En de vrouwen die begrijpen er niks van, waarvan ik ook niet. Daniel en Jay doen tijdens het poepen al hun kleren uit. Is dat omdat ze dat doen, barkie of niet barkie? Met 75% van de stemmen is dit...
6: Barkie!
2: Ja, ik begrijp er niks van. Ik vind het absoluut niet barkie.
1: De NPO-luisteraar heeft gesproken. Ik wil mijn moeder graag bedanken. Dat ze mij gemaakt heeft als ik ben. Ik wil een shout-out doen naar alle toiletten met een bidet, weet je. Dat wil ik ook even een shout-out naar doen.
2: Ik moet wel zeggen, alle mannen, nu elke keer als ik jullie naar de wc zie gaan, denk ik echt aan dat jullie je kleren uitdoen.
1: Je bent nasty.
2: Gadver.
1: Je bent nasty, hou op.

0: Daniel doet tijdens het poepen al zijn kleren uit. Is hij, omdat hij dit doet, nou Barkie of niet Barkie?
1: Nee, dit is echt niet Barkie.
2: Vind je dat niet Barkie?
1: Barkie?
2: Of niet Barkie?
1: Ja. Je kon het laten weten in de NPO Luister app. En
0: we hebben heel wat berichten binnengekregen, maar ik ben helemaal verbaasd.
1: Hoezo ben je verbaasd?
0: Ja, ik weet niet. Ik ben nog steeds in een soort van verbeelding en het gaat helemaal fout in mijn brein. Het gaat echt niet goed.
1: Ik heb hier een berichtje van Rescue.
3: Goedemiddag. Zeker wel Barkie hoor. Drop it like it's hot.

Blijf lekker, hè? Dat was Frenna met Pretty Girls van het album Pink Summer. Ik zeg je eerlijk, dat album kan gewoon deze zomer gewoon weer meegaan. Zo top is hij. Hey, Maya en ik gaan het zo meteen hebben over de afkorting 100P. Ik weet niet of je weet wat het betekent. Weet je dat nog niet? Wij gaan het je zo vertellen.

0: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
0: Nu ook in Gouda. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
2: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyXAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnyx Ads. Your city, your sound.
3: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: Phoenix.nl.
1: Volg Phoenix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
2: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
3: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor vijf donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
4: Amsterdam, stand by for more.

0: Week in Paradiso, Weteringsgans nummer 6. Morgan Heritage, live in concert.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Trek je niet echt lekker? Ga naar

0: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische aanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten bij de raketaanval beschadigd. 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. De Duitse buitenlandminister Waardepfoel noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. En zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. De Turkse oproerpolitie heeft het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP in Ankara bestormd en ontruimd. Ondanks tegenstand van CHP-aanhangers werkten agenten zich naar binnen om de afgezette partijleider Özgür Özel te verjagen. Daarbij werd traangas ingezet en werden rubbele kogels afgevuurd. De ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter, die bepaalde donderdag dat Özel uit zijn ambt gezet moet worden en dat zijn voorganger het weer over moet nemen. De CHP noemde die beslissing een poging tot een staatsgreep en bedoeld om de partij te verzwakken. In de stad ten noorden van de Filipijnse hoofdstad Manila wordt gezocht naar overlevenden van een ingestort pand in aanbouw. Het gebouw bezweek vanochtend na een zware onweersbui. 24 bouwvakkers konden op tijd wegkomen. Maar volgens de autoriteiten worden er minstens 21 mensen vermist. Een toerist uit Maleisië kwam om door neerkomende brokstukken. Hij verbleef in het hotel naast het ingestorte gebouw. Ajax heeft zich geplaatst voor de tweede voorronde van de Conference League. De wedstrijd tegen FC Utrecht eindigt in gelijkspel. Liep uit op strafschoppen, waarbij Ajax uiteindelijk de betere ploeg bleek te zijn. Eind juli komen de Amsterdammers in actie in de voorrondes van de Conference League. En dan nog het weer. Tot besluit volop zon vandaag met hier en daar wat sluierbewolking. Maximaal liggen rond de 25 graden in het noorden en lokaal 28 in het zuiden. Ook morgen wordt het een zonovergoten dag. Er staat weinig wind en het wordt nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Ja, ik weet niet of je iets met afkortingen hebt, maar ik ga jou een paar afkortingen laten horen waar ik echt niks mee heb. Je hoort het.

0: dan Big Party wordt het elke keer met deze tune, hè?
1: Ja, heerlijk is dit.
0: Maar ik ga wel die party even stoppen, want ik heb even iets vervelends.
1: Wat dan?
0: Ja, ik ben super geïrriteerd door een afkorting.
1: Oh, wat is going on? What's going on?
0: Nou, ik was gisteren in een kleine setting en we waren aan het praten. En we hadden het over de Phoenix Awards, over Kaya Imani, Artist of the Year. Iedereen vond het fantastisch en ineens zei iemand tegen mij, ja, 100p.
1: Wat is 100p?
0: Dus ik kijk diegene aan, ik zo, 100p? Hij zegt, ja man, 100p. Ik zo, wat is 100p? Wat is die p? Ja, 100% toch? Ik zo, what the fuck? Ik zo, je kan gewoon zeggen procent. Wat is 100p? En toen dacht ik, we korten gewoon dingen, bepaalde dingen gewoon af, wat gewoon onnodig is.
1: Vreselijk. Maar hey, ja, oké, je zegt dat, maar vroeger hadden we nog lelijkere afkortingen, hè?
0: Er zijn er zoveel.
1: Ken je NTB nog?
0: En nooit te breken.
1: Niet te breken.
0: HVJ.
1: Hou van je. Of,
0: ja.
1: Oh, weet je wat ik vaak voorbij hoor komen? Die WDJ.
0: Wat doe je?
1: Ja.
0: Ik zeg je, als een man tegen me zegt WDJ of WBJ.
1: Ja.
0: Ik praat niet meer met
1: je. Ja, dat bedoel ik. Ik zie heel vaak voorbij komen op social media's. En dat mensen, vooral dames, zich daar echt aan irriteren.
0: Nee, dat vind ik vreselijk. Oh, zeg gewoon, wat doe je? Wat ben je aan het doen? Je hebt niet eens tijd om met mij een normale gesprek te voeren. En dan wil je dat ik tijd zet in jou? Nee, man. Nee.
1: Misschien moet je gewoon GT naar die mensen terugsturen.
0: Ja, nee. Dus ik, die afkortingen gaan voor mij veel te ver.
1: Ja, joh.
0: Er zijn een heleboel, hoor. Ik vind ook, bijvoorbeeld soms ook wel, als iemand zegt, wat is die mo? Dat ik denk van, yo, come
1: on. Maar wat betekent, wat is die mo dan?
0: Wat is die model van, wat gaan we doen?
1: Oh, wow.
0: Wat is die mo?
1: Wat is die motion?
0: Ja, motion kan ook.
1: Model, wat is die... Movement.
0: Je zegt gewoon, wat gaan we doen? Punt.
1: WGWD. Wat gaan we doen?
0: Nee,
1: dit snap ik wel. Weet je wat het is? Soms is het ook lastig. Ja, weet je, ik zit zo met jou mee te doen. Maar ik bedenk, ah, kijk, 100p, die gaat te ver. Maar WGWD, snap ik. In plaats van dit helemaal zo. Wat gaan we... Met je toetsenbord doen? Nee.
0: Jay, hou op met dit.
1: Nee, niet.
0: Kom op, zeg. Nee.
1: Het is toch praktischer?
0: Nee, dan moet ik helemaal gaan uitvogelen wat WGD, wat, ik weet niet eens meer wat het was. Terwijl je gewoon kan zeggen, wat gaan we doen?
1: Dus je bent onderweg, dan stuur je niet OMW.
0: Ja, maar on my way. En bijvoorbeeld gewoon doe ik dan GWN. Dat vind ik anders.
1: Wacht even, wanneer het je uitkomt is dat goed.
0: Nee.
1: Maar wanneer anderen het doen?
0: Wanneer het een kleinere betekenis heeft. Maar waar,
1: jij haalt klinkers weg en maakt gewoon GWN. Het gaat om drie letters. En als iemand hele zinnen afkort, dat vind je lastig.
0: Als ik zeg gewoon goed, dan is het een kleinere betekenis dan wat gaan we doen. Snap je wat ik bedoel?
1: Nee, maar...
0: Ja.
1: Wow.
0: Het kan niet.
1: We waren echt bij elkaar begonnen. We zijn helemaal uit elkaar gewoon.
0: Dat is te grappig, maar ik ben wel benieuwd of er mensen zijn die nog meer...
1: afkortingen hebben die vreselijk zijn.
0: Ja, die vreselijk zijn en die gewoon echt niet kunnen. En waarom kunnen ze dat niet? Ik wil gewoon uitleg.
1: Nee, ik ben het er wel mee eens dat WBJ en WDJ...
0: 100p.
1: Wat doe je en waar ben je dus? Niet kunnen.
0: 100p.
1: 100p kan er helemaal niet.
0: Ik vind het ook 100p
1: wat
0: niet oké.
1: Zeg dan gewoon 100.
0: Ja.
1: Die kan ik nog begrijpen.
0: 100.
1: 100p. Nou.
0: Oké, nou ja. Weet je wat? We gaan het vragen. Welke afkorting is echt te vreselijk? En gaan we vanaf nu ook niet meer gebruiken? Laat het even weten en ook waarom.
1: Ja.
0: En de beste die krijgt een paar sokken.
1: Ja, gooi je even lekker met caps lock. Ja, lekker grote, dikke letters is voor ons leuk.
0: Ja.
2: Obi, featuring Ka'a en Jade Lauren. Oh. Your city.

0: dat.
1: Toen gebeurde dat. Er was een andere moeder die een kind aansprak omdat die de fiets had gestolen van een kind.
0: Dat is wel heel extreem.
1: En toen deed dat jongetje dit.
0: Nee, middelvingers gewoon.
1: Twee volle middelvingers.
0: Naar die moeder toe.
1: Naar die moeder.
0: Wow.

0: Ja, welke afkortingen kunnen nu echt niet meer? Jij zou het delen in de NPO Luister app.
1: Ja, en Tarzan die zegt, er zei een meisje ooit WJNMK. Wil je nooit meer kwijt. Uiteindelijk is ze me wel kwijtgeraakt.
0: Ja, natuurlijk, met zulke afkortingen, dan raak je mensen juist kwijt.
1: Ja, die zeiden we vroeger op de basisschool.
0: Ja, jij zei dat net en ik had er nog nooit van gehoord.
1: NCB, HVJ, WJNMK. Dat was echt een ding, dat schreef je op elkaars agendatje. Ja, dat was echt een ding.
0: Dus dat is eigenlijk waar jouw trauma uit voortkomt eigenlijk?
1: Een beetje wel.
0: Oké. Ik heb hier eentje van Jas, die zegt WJW. Wat betekent dat?
1: Hè? Oh.
0: Hoe is dat bedacht? Zeg gewoon wow, Jezus, wow. Wat? Is dat
1: wow,
0: echt een ding?
1: Jezus, wow. WJW? Deze is heel lijp. Deze is echt lijp.
0: Ik zeg even WJW op dit. Wauw.
1: Bilal zegt, mensen die MVG sturen in een appje zijn eng. Het voelt alsof ik ontslagen word. Met vriendelijke groet.
0: Met vriendelijke groet. Ja, maar dat is een normaal... een normale ABN-afkorting. Dat vind ik gewoon kunnen. Dat leer je gewoon op school. Het staat in deze staat in een woordenboek.
1: Maar het is dan wel altijd heel formeel. In een appje is dat heel formeel. Extreem formeel.
0: Nou, in een appje is het inderdaad iets te formeel. Daar ben ik het wel mee eens.
1: Ja.
0: Nou, Naomi zegt TBH. Midden in een Nederlandse zin maakt me agressief.
1: Wat is dat dan?
0: To be honest.
1: Ah,
0: Engels.
1: Wauw, die. Ja, tuurlijk wist ik dit. Ja, even. Ja. Anwar zegt even. FF. Gebruik ik zelf nog steeds. Sorry, die gaat nooit weg.
0: Ja, daar ben ik het mee eens.
1: Maar ik zeg
0: ik gebruik hem niet echt. Maar als ik hem zie, neem ik er geen aanstoot
1: maar
0: aan.
1: Maar even heb je ook gewoon geen goed normale woord voor, toch?
0: Even is het woord.
1: Even is dat dan, toch?
0: Ja, maar het is gewoon spreektaal. Even.
1: Ja, maar daar effe heb je niet een officiële woord voor in bijvoorbeeld het woord.
0: E-F-F-E.
1: Is dat een echt woord?
0: Ja.
1: Ik dacht altijd dat het spreektaal afkortentaal is van even.
0: Whatever.
1: Chantal zegt buitenlander.
0: WRM vind ik echt luiheid op Olympisch niveau.
1: Wel.
0: Heel goed uitgedrukt, Chantal. Je hebt letterlijk 3 letters bespaard. Precies, Chantal. Als je een hele zin afkort of 3 woorden. Ja,
1: jeetje, Jasmin, ik ga
0: letters...
1: nu mijn telefoon erbij halen. Ik ga in jouw appjes kijken. Jij zegt ook WRM.
0: Nooit van mijn leven gezegd.
1: Ik weet het zeker.
0: Maar je gaat nu pakken.
1: Ik ga nu
0: je gaat het nu pakken. En dan gaan we zometeen kijken of het waar is wat jij zegt.
1: Oké.
0: Okay. Ja?
1: Ja?
0: We gaan zometeen kijken. We hebben de tijd. Ik geef jou als luisteraar. Ja, jij die nu luistert en denkt. Oh, dit gaat echt helemaal de spuigaten uit. Als jij ook nog wat afkortingen hebt. Die we echt gewoon in 2025 moeten laten. Stuur die dan even door in de NPO Luister. Maar je gaat nu even zoeken waar ik WRM heb gebruikt.
1: En andere. Ik vind er al een paar.
0: Nee, maar vooral die WRM met je grote waffel. Nou, dan wil ik hem zien ook.

0: eigenlijk niks anders dan...
1: Phonics.
2: De Jay en Mahi Show.
1: Met Jay en Mahi.
3: Ja, welke afkorting is echt te vreselijk en gaan we gewoon niet meer gebruiken vanaf nu? Dat is waar Mahi en ik het over hebben. We hebben er al een paar genoemd. WJNMK, wil je nooit meer kwijt? Nou, die moet dus weg. WJW, nooit van gehoord, maar goed, moet ook weg. Wow, Jezus, wow, betekent dat? Ja, zo hadden we er nog wel een paar. En Mahi, die betichtte mij van het feit dat ik WRM gebruikte, omdat ik dat namelijk een vreselijke afkorting vind. En Mahi, heb je het uiteindelijk gevonden?
4: Nou, het probleem is dat jij sowieso nooit waarom zegt, überhaupt, het woord. Dus, maar ik heb wel andere dingen gevonden. Jij zegt dus wel vaak sowieso, maar dan zeg je SWC. SWS.
3: Ja, dat klopt. Ja, die klopt.
4: Sowieso.
3: Oké, maar bij deze WRM gebruik ik niet.
4: Maar sowieso en WRM vind ik niet zo erg. Dat is niet brutaal. Dat is een korte afkorting die je in een zin gebruikt.
3: Sowieso.
4: Maar als jij een hele zin gaat afkorten, dan denk ik, bro, praat gewoon met me.
3: Oké, maar dat snap ik. Maar wat voor nut heeft een afkorting waarbij je maar 2 letters of 3 letters weghaalt?
4: Gaat sneller.
3: Oké, is goed. Ik snap het. Ik heb ook van Nicky een bericht binnen... Of wij hebben een bericht van Nicky binnengekregen. En die heeft wat voorbeelden van bijvoorbeeld het woordje niks. Alleen met een N en een X opschrijven. Of deze vind ik persoonlijk echt misschien wel in de top 3 ergste. Is goed met een ISG.
4: Dit vind ik zo erg.
3: ISG, broer.
4: Dat is childish. Is gewoon kinderachtig.
3: Oh, Aisha die verbetert mij. Die zegt... Het is even hoor, niet effen. Want ik zeg effen.
4: Ja, zie je? Dat zei ik toch?
3: Het is ook even.
4: Even is echt het schrijftaal, maar effen is spreektaal. Dus ja, effen is al een afkorting.
3: Nee, maar je kan ook effen. Het gebeurt ook, zeg maar, dat mens effen ook opschrijft met E-F-F-E.
4: Ja, dat doe ik.
3: Nou ja,
4: en jij doet FF.
3: FF af en toe, ja, dat kan. F. It's not that deep, Aisha.
4: Okay, Jay Johnson.
3: Oh my goodness. Hey, zometeen gaan
4: wij... Nee, wacht.
3: Wat?
4: Zometeen gaan wij W-E-W-V-O. Nee, W-E-E... Whatever.
3: Ja, veel. Big veel. Maar we gaan in ieder geval iemand gratis eten geven. Dat is wat Mahi probeerde te zeggen.

0: eten we vanavond?
1: Sushi?
2: Pizza?
1: Pasta?
2: Kebab?
0: Jij bepaalt, Fanny's betaalt.
1: Wij mogen vandaag iemand blij maken met een gratis maaltijd. Maar dat gaan we natuurlijk niet zomaar doen.
3: Nee.
1: Jay Johnson, vertel eens even hoe dat werkt.
3: Nou, ik ga het helemaal vertellen. Zometeen hoor je dit geluidje.
0: Bel nu 0909-3869-3869. Bel nu.
3: Wat ik zei, dat hoor je dus zometeen tussen de nummers door. En dan, ja, dan is het aan jou als je een gratis maaltijd wil, gewoon om te bellen. Als jij wil dat wij jouw eten voor je betalen, dan bel je en dan zorg je dat je een pitch klaar hebt. Een pitch hoor ik je denken. Ja, gewoon een verkooppraatje. Overtuig ons waarom wij het eten voor jou moeten betalen en alleen voor jou en voor niemand anders.
1: Ja.
3: Doe je dat goed, ja, dan betalen we gewoon voor je.
1: Easy peasy.
3: Heel simpel is het. Ik kan je wel adviseren, zet je radio wat luider, zodat je het geluidje ook hoort, zodat je snel kan bellen. Want als je snel belt en je bent als eerst aan de lijn en je pitch is goed, dan moet jij 3 keer raden wie met het eten er vandoor gaat. Snap je? Ik zou zeggen, let goed op. Zometeen krijg je Dior en Kaya Imani. Maar eerst, Omalé, dit is Waste.

0: 9. 3869. Wat eten we vanavond?
1: Sushi?
2: Pizza?
3: Papa?
2: Kebab?
0: Jij bepaalt. Fanny is betaald.
4: Oh ja, zeker. Dat was het alarm. Dat heb jij heel goed gehoord. En dat betekent dat je vanaf nu kan bellen naar 0909-3869-3869. En kan gaan pitchen waarom jij nou verdient om een gratis maaltijd te krijgen.
5: Jazeker, jazeker. Dat is wat we gaan doen. Eén snelle tip, want we gaan beginnen. Doe de radio uit. Dat vergroot namelijk de kans dat jij hem krijgt. Oké, we gaan erin. 3, 2, 1, go. Waarom moet Fanny jouw eten voor je betalen?
6: Hallo?
5: Hallo? Hallo?
6: Mogen we alsjeblieft sushi? Want
4: er
6: komen net van het...
4: Ja, dit
5: dat is geen pitch, dat is gewoon vragen.
4: Dat was heel cute.
5: Maar goed, de volgende mag het proberen. Waarom moet Fanny jouw eten betalen?
4: Radio uit!
7: Yes, ik ben de hele dag buiten geweest. Ik heb een zoontje die pas geboren is, dat is een maandje oud. En een dochtertje van 2.
5: Heb ik ook.
4: Maar waarom ben je dan buiten? Oké, volgende.
5: Ja, het is juist goed om naar buiten te gaan. Oké, de volgende. Waarom moet Fanny jouw eten voor je betalen?
7: Ik ben op Pinksteren aan het werken tot laat en ik wil graag eten.
5: Ik ga vanavond tot 4 uur nog werken. En ik was vanochtend om 9:30 op het veld. Dus dat is geen goeie. Je kan nog steeds bellen naar 0909-3869-3869 als je vindt dat wij voor jou je gratis maaltijd moeten betalen. Waarom moet Fanny jouw eten voor je betalen? Vertel.
6: Ik heb een kind vrij weekend. Zojuist de tuin is schoongespoten. En mijn neefje komt nu barbecuen. En ik moet een boodschap halen dus.
4: Dan moet je even boodschap halen.
5: Wacht even. Je hebt gewoon een kind vrij weekend.
6: Ja, en toch even schoonmaken.
5: Ja, maar dat zeg ik je eerlijk. Dat vind ik echt een hele goede reden om dit te doen. Ja, je hebt een kindvrij weekend.
4: Je gaat barbecuen.
5: Ook nog eens. Er zijn andere mensen die het harder nodig hebben. Oké, misschien de volgende wel. Waarom moeten we jouw eten voor je betalen? Hallo, waarom moet Fanny jouw eten betalen?
4: Nou, die is niet thuis. Nou,
5: jouw kans is geweest. De volgende, waarom moet Fanny jouw eten voor je betalen?
6: Nou, ik zit nu in mijn examenperiode. Ik heb het heel moeilijk. Ik heb honger en ik vind dat ik sushi heb verdiend.

0: ik ben nog niet om, sorry.
1: Nee?
0: Oh.
1: Oké, maar hij is nog niet om. Ik ook niet hoor, daar niet van. Goed, je kan nog steeds bellen naar 0909-3869-3869 als jij vindt dat we jouw eten voor je moeten betalen. Oké, we hebben weer iemand aan de lijn. Waarom moeten we jouw eten voor je betalen?
2: Nou ja, ik ben al heel de dag vanaf 6:30 op met mijn vrouw. En ja, wij zijn met een braderie met de eigen webshop.
0: En,
2: ja,
0: jullie zijn aan het werk en dat doen we ook niet.
1: Dit klonk ook gewoon niet geloofwaardig.
0: Nee.
1: Dus werk daaraan. Volgende week gaan we weer gratis maaltijden uitdelen. En misschien lukt het volgende week. Waarom moet Fanny jouw eten voor je betalen? Vertel.
3: Onze hond heeft ons vandaag buiten gesloten. Dus we zijn pas net weer binnen. Dus we hebben nog niet gekookt. We hebben de deur van binnenuit vergrendeld.
1: Maar hoezo kan dit?
3: Ja, onze hond komt uit het buitenland sinds een maand. En we waren in de tuin en hij heeft de deur vanaf binnen dicht gedaan. Dus
0: ja, jullie zijn blijkbaar niet lief voor hem geweest.
1: Dat is geen open deurbeleid in ieder geval.
0: Heel vervelend.
1: Sorry, waarom moeten we jouw eten voor je betalen? Vertel.
4: Mijn vader heeft vandaag systeem geworden.
0: Dan moet hij trakteren.
1: Ja. Oké, maar ik heb geloof dat de volgende... Kijk, er zijn een paar mensen in de wachtrij. De volgende twee moet het waarschijnlijk wel lukken. Oké, waarom vond ik jouw eten voor je betalen? Vertel.
4: Nou, goeiemiddag. Weet je waarom ik dat vind? Omdat ik in Mahi haar DM ben geweest. Ik vraag of ze met mij op date wil.
1: Broer.
4: En dat ik haar aan...
1: Klaar, je bent klaar. Maar, je hebt het al. Je hebt het.
0: I know.
1: Maar nu wil ik weten, wat stond er in die... Wat is je naam en wat stond er in die DM?
4: Ik heet Ali en ik vroeg van... kunnen we misschien bij Café City eten?
1: Oké.
0: Je ligt denk ik Mali, keihard, maar Ali, maakt niet uit.
1: Ali vraagt of jullie bij Café...
4: Ik kan een screenshot sturen, hoor, maar je hebt nooit beantwoord, snap je
0: al? Ja, maar zo werkt het niet.
1: Nee, maar Ali liegt niet. Ali heeft bewijs. Ik geloof jou, Ali.
0: Weet je wat, okay, Ali? Wij brengen Café City naar jou.
1: Maar wacht even, Mahi.
0: Wat is er? Wat wil je nou?
1: Laat me even koken. Maar Ali, wacht even. Ik heb je, broer. Mahi.
0: Ja.
1: Wat als ik nou zeg dat geld waar we eten mee zouden kopen voor Ali, dat geven we even aan Ali en dan gaan jullie samen op date.
0: Nee, dat gaan we even niet doen, J.J.
1: Nee, ik heb het geprobeerd.
0: Dat is veel sterker,
1: Ali, sorry, maar ik heb geprobeerd. Wij gaan gewoon lekker eten voor je betalen. Okay, wat wil je eten?
4: Weet je wat, ik heb een andere deal, ja. Ik wil eten niet, maar ik wil wel met Mahi op date.
0: Nee,
1: maar
0: jongens,
1: ze wil niet, het is lastig.
0: Ik ben niet te koop hier. Willen jullie gewoon even eten bestellen? Oké, dankjewel. Wat wil je eten, Ali?
4: Waar hebben jullie zin in?
0: Oh, je hebt nog andere vrouwen daar.
4: Waar heeft Mahi zin in? Mahi, waar heb je zin in?
0: Ik heb nergens zin in, schat.
4: Je hebt zo zin in iets.
0: Weet je wat? We gaan dit oppakken met de producer.
1: Ali, we sturen je door naar de producer. Bedankt voor je goede pitch. Ik vond hem echt goed. Alleen Mahi, ja. Mahi reageert niet op die DM's, man. Jammer, man. Jammer.
0: Slijt ook niet, jongens. Slijt niet. Het is geen optie.

als je erachter komt dat je partner per ongeluk je nicht of neef is. Je hoort het zo hier bij Phonics.

0: Deze zomer nog een volle haarbos? Istanbul Hair Den Haag. Nieuw, de innovatieve haarstamcelbehandeling en hybride haartransplantatie voor een maximaal eindresultaat. Of probeer de krachtige PRP-booster tegen haaruitval en alopecia. Pijnloos verdoofd, maximaal comfort. Istanbul Hair, ook gespecialiseerd in afro en krullend haar. Haar, baard en wenkbrauwtransplantatie vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085 400 84 84. App ons 06 8288 786. Of check istanbulhair.nl.
1: Amsterdam, stand by for Morgan.

0: Morgan Heritage, live in concert.
1: Deze zomer nog een volle haarbos? Check istanbulhair.nl.
2: Zin in Latijns-Amerika? Met Air Europa vlieg je er comfortabel naartoe. Ontdek een wereld vol kleur, warmte en passie. Vlieg met de meest Latijns-Amerikaanse airline van Europa. Ga naar aireuropa.com en boek jouw droomreis.
3: Air Europa, you decide.
4: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
2: Zin in Latijns-Amerika? Ga naar aireuropa.com en boek jouw droomreis.
5: Zin in sushi? Bestel snel haiai-sushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. haiai-sushi.nl.
6: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
7: Nu ook in Roosendaal. De best sushi deals in town. haiai-sushi.nl.
8: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
9: Hermanos!

0: Check funxads.nl. Your city, your sound.
1: In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Funx Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Funx Vibes. Luister je nu via de NPO Luister app.
3: Als ik gelijk naakt ga,
4: dan komen je Belgische niffo's de set opblazen.
3: Zoiets moet je toch melden?
5: Ja, en dan?
6: What the fuck?
5: Sinds wanneer krijgt Iron Man paniekaanvallen?
3: Hey, Hanneke. Soef.
7: Hoe kan ik jou helpen?
8: Mokroos. Vanavond om 21:15 bij Bien en Vara op NPO 3.
9: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
10: Oh, wat betekent dat voor mij?
9: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
10: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
9: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
10: En moet ik verder nog ergens op letten?
9: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.

0: Martijn Kamp met het NOS Journaal. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische raketaanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten beschadigd, 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. De Duitse buitenlandminister Waardepfuhl noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. Zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. Het dodental na de gasexplosie in een kolenmijn in China is naar beneden bijgesteld. Volgens de autoriteiten zijn er 82 mensen omgekomen in plaats van de eerder gemelde 90. Vrijdagavond waren zo'n 250 mijnwerkers ondergronds aan het werk in de provincie Shanxi toen de explosie plaatsvond. Chinese staatsmedia melden dat de situatie na het ongeluk chaotisch was en dat het bedrijf geen duidelijk overzicht van de werknemers had. Gisteren werden de eigenaren van de kolenmijn gearresteerd vanwege ernstige veiligheidsovertredingen. De Pakistanse leiders hebben de bomaanslag van vandaag langs het spoor bij de stad Quetta fel veroordeeld. Bij de explosie kwamen zeker 23 mensen om het leven en vielen tientallen gewonden. De aanslag werd opgeëist door het Baloochistan Bevrijdingsleger. De afscheidingsbeweging zegt dat het was gericht tegen een trein met beveiligers aan boord. Premier Sharif sprak van een laffe terreurdaad en president Zardari zei dat de separatisten met hun daad de rol van Pakistan in regionale en internationale vredesinspanningen proberen te ondermijnen. Ajax heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van de Conference League. De wedstrijd tegen FC Utrecht eindigde in gelijkspel en liep uit op strafschoppen, waarbij Ajax uiteindelijk de betere ploeg bleek te zijn. Eind juli komen de Amsterdammers in actie in de voorrondes van de Conference League. Het weer er nog. Volop zon vandaag met hier en daar wat sluierbewolking. De maxima liggen rond de 25 graden in het noorden en lokaal 28 in het zuiden. Ook morgen zonovergoten dag, er staat weinig wind en het wordt net iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Ja, wat doe je als je erachter komt dat je partner per ongeluk je nicht is? We bespreken het zo in de Complicated Question.

0: Ja, en wat als je erachter komt dat je partner per ongeluk je nicht is?
1: Complicated question.
2: Soms zit je met van die levensvragen waar je geen antwoord op hebt. En dan wil je liever niet naar je vrienden of familie. Want ja, die kunnen niet altijd de advies geven die Jay en ik doen. En vandaag hebben we een complicated question. Waarom lach je nou?
0: Omdat dat klinkt alsof wij zo goed zijn.
2: Ja, maar dat zijn we ook. Nee, grapje. Maar vandaag hebben we een complicated question van Aiden. En Aiden die zegt... Hey Jay en Mahi, ik heb echt een situatie waar niemand me op voorbereid heeft. Een paar jaar geleden kreeg ik een zware klik met een meisje. We begonnen te daten, alles voelde goed aan en serieus. Alleen kwam er later iets uit wat alles ingewikkeld maakte. Ik ben geadopteerd en zij wist ook niet precies hoe haar familie in elkaar zat, omdat we opgegroeid zijn met peetouders. Na 3 jaar samen besloten we op zoek te gaan naar onze biologische ouders. En toen kwam de shock. We zijn dus volle neef en nicht. Wow. Nu zitten we allebei helemaal vast in ons hoofd. We houden nog steeds van elkaar, maar tegelijk voelt het raar nu we dit weten. We hebben niks verkeerds gedaan, want niemand wist het. Maar sinds die ontdekking kijkt iedereen anders naar ons. Moeten we gewoon stoppen omdat we familie zijn? Of maakt het feit dat we elkaar al jaren lief hebben het ingewikkelder dan zwart-wit uitmaken?
0: Wauw. Ik weet dat we dit item complicated question hebben genoemd, maar dit gaat toch even wat verder.
2: Dit is a difficult question.
0: Dit is impossible question. Nee. Ik heb in ieder geval, Aiden, ik voel met je mee. Want dit is gewoon pijnlijk. Omdat je misschien wel the love of your life dan kwijt bent. Omdat je een nicht erbij hebt, zeg maar.
2: Ja, ik denk daar dus heel anders over.
0: Hoe zie jij het?
2: Het boeit me niet.
0: Jullie zijn al ver, bedoel je?
2: Ik bedoel, niet eens ver. Als je van elkaar houdt, dan hou je van elkaar. Mijn tante en oom zijn ook neef en nicht. Maar in onze land kan dat.
0: In onze land?
2: In onze land.
0: In onze land.
2: Ik kom uit Iran.
0: Oké.
2: Dus ja, ik vind het gewoon helemaal niet een ding. Ik snap wel dat het even is van...
0: Maar echt volle nicht.
2: Maar je moet nagaan dat de universe dus zo klein is eigenlijk. Dat je ineens volle nicht en neef bent en dat je al 3 jaar samen... Dat is toch crazy? Dat is alleen maar mooier.
0: Ja, zo kan je het ook bekijken. Ja.
2: Toch?
0: Ja, nee,
2: moet zo zijn.
0: Kan. Ja, ik kan niet praten omdat ik niet in zijn schoenen zit. En jij legt het zo relaxed uit dat ik denk, oké, misschien is dit het. Ja, maar man.
2: En er zijn heel veel manieren om te onderzoeken of je gezonde kinderen kan krijgen of niet.
0: Ja, ik vind het eigenlijk gewoon toch niet kunnen.
2: Nee?
0: Want op het moment dat je weet dat het je nicht is, dan ben je wel gewoon incest aan het plegen.
2: Nee.
0: Jawel, dat doe je wel dan.
2: Ik weet het niet.
0: Sorry Aiden, ik probeer gewoon eerlijk te zijn hoor. Ik wil je gewoon echt helpen en ik snap je gevoel.
2: Laten we het vragen.
0: Precies dat.
2: Dus Aiden ontdekt na 3 jaar relatie dat zijn vriendin eigenlijk zijn volle nicht is. En twijfelt nu of ze nog samen kunnen blijven. Wat vind jij? Laat het even weten in de NPO Luister-app. En dan gaan we dit even bespreken. Ik ben heel benieuwd.

0: ga jij de titel van deze track zeggen, Mai?
1: WGFT. We gon' fuck tonight.
0: Nee, dat is niet wat hij zegt. Hij vraagt hoe.
1: Oh.
0: Gone F tonight. Ja, ik vind het gewoon niet kunnen. Maar goed, belangrijkere dingen. Eden ontdekt na 3 jaar relatie dat zijn vriendin eigenlijk zijn volle nicht is. En hij twijfelt of ze nog samen kunnen blijven.
2: Complicated question.
0: Ja, deze is echt een van de moeilijkste die ik ooit heb gehad. We krijgen al
1: dat vind ik echt helemaal niet.
0: Nee?
1: Nee, ik vind het gewoon niet zo moeilijk.
0: 3 jaar krijgen we al complicated questions, denk ik zo. Zo 4 jaar bijna.
1: Ja, 4 jaar.
0: En ik vind dit denk ik top 3 moeilijkste.
1: Nou, je bent echt overdreven.
0: Ja?
1: Maar ik ben heel benieuwd wat de rest vindt.
0: Ja, goed. Nou, waar wil je beginnen? Zal ik bij Claire beginnen?
1: Ja.
0: Claire stuurt ons dit.
3: Volgens mij moet het gewoon kunnen, hoor. Ik bedoel, die liefde is zo intens. Al 3 jaar gaat het helemaal goed. Volgens mij hebben we zelfs een spreekwoord in Nederlands. Neef en nicht vrijt licht.
0: Wat?
3: En inderdaad, je kan altijd met de klinisch geneticus kijken dat je wel gezonde kinderen krijgt. Want dat is wel een dingetje als je kinderen gaat maken en je bent volle neef en nicht. Maar ik denk, het moet gewoon kunnen. Die liefde die overwint alles.
1: Dat heb ik nog nooit gehoord. Neef en nicht. Wat zijn ze nou?
0: Ik weet het niet, man. Ik heb het expres vergeten, zeg maar.
1: Maar weet je wat ik wel denk? Waar zij me in inspireerde, Claire? Dat ze zei van... Ja, die liefde is intens. Want blijkbaar hebben ze allebei hetzelfde meegemaakt. Met geen ouders hebben. En hebben ze dat gedeeld. Zijn ze op zoek gegaan. En met die zoektocht komen ze weer terug bij elkaar.
0: Ja.
1: Hey. Wauw.
0: Ja, het klinkt bijna als een sprookje.
1: Ja, Disney. Bell and Beast.
0: Nou, Diallo, wat zeg jij hierover?
4: Het is wel lastig, hoor. Kijk, ze wisten het beide niet. Maar nu dat je dat wel weet... Ja, zit toch wel een stemmetje in je hoofd elke keer, hè? Kijk, als je in een islamitisch land woont... of zoals wat Mahi vertelt... dan is dat helemaal geen probleem. Maar ja, hier is toch wel vaker... word je raar gekeken, mensen praten. Maar ja, als je gelukkig met elkaar bent... jullie kunnen gezond kinderen op de wereld brengen. Nou, wie kan het nog stukker maken? Dus.
0: Ja. Ja, dat is hoe hij het ziet.
1: Ja. Nou, we hebben er nog eentje van Zitje.
0: De voice memo's zijn wel echt lekker gestuurd vandaag.
5: Kijk, ik zeg eerlijk. Ik zou ook niet met mijn nicht gaan trouwen of nichtje, man. Maar deze situatie is wel anders. Hè. Ik heb begrepen dat ze beide een beetje geen familie hebben. Eentje was geadopteerd. En die andere ging kort op hun familie. Ze zijn al 3 jaar samen, blijkbaar. Moeten deze mensen gewoon met elkaar zijn. Omdat ze gewoon niemand hebben. Die warmte en de liefde hebben ze bij elkaar gevonden. Omdat ze al die jaren niemand hadden.
1: Ja, precies.
0: Okay.
1: Dat vind ik dus ook.
0: Ja,
1: en kijk, ik ga een conclusie trekken, okay?
0: Nou.
1: Even zonder jouw mening.
0: Nee, brand lekker los.
1: Maar kijk, Eden, ik kan zeggen... liefde vinden anno 2026 is moeilijk. En als jij zo gek bent op iemand... en dit is zo de uitkomst... hé, hou van elkaar. Ga voor elkaar. Whatever. Eerlijk.
0: Ja, kijk, ik vind sowieso dat iedereen gewoon moet kunnen doen wat zij willen, waar zij gelukkig van worden. Zolang ze niemand ermee kwetsen of mensen, snap je?
1: Ja.
0: Zolang ze de anderen niet mee benadelen, wie zijn wij om wat dan ook te vinden ervan? Dus allereerst Eden, mijn broeder, doe wat jullie willen doen, bespreek het goed met elkaar. Want ik weet niet wat ik had gedaan in jouw schoenen, zeg maar.
1: Nou.
0: Waarschijnlijk ook een complicated question gestuurd.
1: Zie je? Ja. Nou, en heb jij ook een complicated question? Laat het dan even weten in de NPO-luisterapp. Of mail het even naar itscomplicated@funnies.nl.
0: Yes, en zometeen gaan we...

0: is beroofd. Ja, gisteren stond hij in Egypte voor de piramides een titelgevecht te houden met de Oekraïner Oleksandr Usyk. Ja, als ik het goed uitspreek. Nou, die...
1: Sorry goed, dat ik moet lachen.
0: Dat maakt niet uit als ik het fout had. Want wat er gebeurde was fout. Die fight was bijna voorbij. Echt de laatste seconde nog van de 11e ronde, als ik het goed heb. En toen besloot in één keer de scheidsrechter gewoon het gevecht gewoon te stoppen.
1: Gewoon random.
0: Gewoon. Omdat hij vond dat Rico aangeslagen was. Wat naar mijn mening totaal niet aan de hand was.
2: Rico is zo gescamd. Hij is zo gescamd. Dit is... Nee, man. Dit is...
3: Rico is harder gemaaid dan Bonnie Blue in de hele carrière. Dit is de grootste beroving sinds festival prijzen na corona.
4: Kunnen we even met z'n allen stoppen met het zeggen dat Rico is beroofd? Rico is uitgeplunderd. Hij is leeggeroofd. Er is buit gemaakt op die man. Hij...
5: Helemaal in shock. Rico is gewoon bestolen, man. Die man...
0: Ja, en wow, ik ben het er helemaal mee eens. Dit was echt... En je hoeft niet eens heel veel verstand te hebben van boksen. Ik kijk graag bokswedstrijden, dus ik weet wel het een en ander. Dit was zo onterecht.
1: Ja, ik werd vanochtend wakker en ik doe mijn telefoon, pak mijn telefoon en ik kijk op social media. En ik zag de ene video naar de andere erover. En mannen waren echt boos. Er waren zelfs mensen die fan waren van Usyk. Die zeiden van nee man, dit kon echt niet.
0: Nee, dit is echt ongehoord in de box. Ja, dit gebeurt natuurlijk wel vaker. Omdat ze hun kampioen een soort van ongeschonden willen laten. En dat heeft met belangen en geld en allerlei andere dingen te maken. Maar eerlijk, laten we vooropstellen. Rico, dit is zijn eerste professionele boxwedstrijd. En ik durf gewoon wel te stellen dat iedereen verrast was. Aangenaam verrast was hoe goed deze man het in de ring deed. Als kickbokser die zichzelf heeft getransformeerd naar bokser. Echt een hele moeilijke transitie om te maken is dat.
1: Even een vraag, want ik heb het natuurlijk niet gezien. Dus het werd zomaar geëindigd door de scheidsrechter.
0: Kijk, hij was geslagen even. Zeg maar, hij had eventjes een soort van acht tellen. Hij ging weer staan en toen werd hij een paar keer aangevallen door die Usyk. Alleen, Rico was in zijn dekking stond hij. Dus hij was niet per se actief aan het meestoten, maar hij was aan het dekken. Even aan het, weet je, zijn tijd aan het nemen. Want Rico wist natuurlijk, want zo'n slimme vechter is hij. De tijd is zo om. Ik herstel gewoon rustig en dan heb ik even een kleine break. En dan pak ik hem in ronde 12 gewoon weer terug. Ja. Weet je wel? En dan gaan we all in.
1: Ja.
0: En die kans heeft hij dus niet gehad. En dat is dus de beroving waar ik het onder andere dus met andere mensen het over hebben. Dit kan gewoon niet, jongens.
1: Ja, precies. Ja, we hebben dus ook van Youssef een memo gekregen hierover, toch?
0: Ja, en Youssef, dat is namelijk de scheidsrechter Youssef, hè? Ja. Youssef is een hele bekende scheidsrechter. Ik ga zijn achternaam proberen uit te spreken. Ik ga het proberen, let's go. Youssef Aknik.
1: Ik hoop het. Maar hij is een glorie scheidsrechter.
0: Ja, dit is echt het scheidsrechter van de bovenste plank. Zeg.
6: Okay. Ja, gisteren, ik weet niet wat ik zag. Beëindigde de scheidsrechter nou serieus op dit moment de wedstrijd. Ik dacht hij springt ertussen vanwege einde ronde. En dat was het ook. Want hij sprong ertussen, de Belgiër, en hij sprong ertussen. Op dat moment kan Rico herstellen en de laatste ronde ingaan. Want hij stond gewoon voor. Ik denk serieus dat er andere belangen mee hebben gespeeld in deze beslissing. Als Rico zou winnen van de bokskampioen in zijn eigen vakgebied, dat zou eigenlijk voor de boksport een schande zijn. Rico die komt uit het kickboksen en die gaat dan even boksen tegen de ongeslagen kampioen en wint ook nog eens. Maar hij stond gewoon voor. Hij stond gewoon voor op punten. Dus ik stond echt serieus vol ongeloof te kijken naar deze beslissing. Want als je er al tussen had willen springen, had je misschien nog wel een extra acht tellen kunnen geven. Hoezo moet je de partij gelijk staken en stoppen en het is gelijk over en uit? Belachelijk. Echt belachelijk. En zo erg aan, ja, na die eerste knockdown van Rico was hij echt wel aangeslagen. Maar we weten, Rico die herstelt snel. Als ik hem ook wel 10 keer kunnen uittellen. Rico herstelt snel en hij was ook redelijk bij. En als scheidsrechter ben je echt wel prima op de hoogte van oké, waar staan we in de ronde? Welke seconden leven wij? Hoe lang hebben we nog te gaan? En de scheidsrechter die wist donders goed dat die ronde bijna afgelopen was. En dat er daarna nog maar één ronde te gaan is. Ik denk, ja, wat verschrikkelijk is om zo te moeten zeggen. Maar ik denk serieus dat deze beslissing gebaseerd is op andere belangen, grotere belangen. En dat is dan de boksport. Ik vind het echt echt een aanfluiting. Ik snap niet dat de scheidsrechter daarmee, daarmee wegkomt. En dat Rico zo opzichtig bestolen wordt van deze wedstrijd. Ja, ik vind het echt belachelijk.
0: Ja.

KM, dat was Bare Minimum. Ja, zometeen gewoon nieuwe tracks. Nieuwe tracks, de nieuwe track van Kevin en Roxy Dekker komt zometeen aan kant op. Noah Noah, Lil Klein hebben ook een nieuwe. Ewasave, die komt er ook aan. Maar eerst gaan we eventjes een iets minder nieuwe track die wel een soort van classic status heeft voor mij. Dit is La Wills met Fantasy.

0: en Mahi Show.
1: Ja, maar dat komt lichtelijk tot een eind. Maar een eind is altijd een begin hier bij Phoenix. En dan hebben we onze broeder Youssef.
2: Wow. Ja, je vindt niet erg om naar huis te gaan, toch eerlijk?
1: Ik ga niet naar huis, man. Ik moet door naar optreden.
2: Oh, je gaat genieten van het lekkere weer.
1: Nou, dat ga ik wel een soort van tegelijk proberen te doen. Want ik treed buiten op de eerste show die ik heb.
2: Ja, lekker, man. Hey, waar ga je optreden?
1: In Eindhoven.
2: Eindje, de
1: gekste.
3: Ja, Joes, ik was even benieuwd, hè. Wat vond je van gisteren met Rico? Jij bent altijd zo'n sport van...
2: Rico heeft mijn lijf verrast, hoor. Ik zeg je eerlijk,
1: Hij was goed,
2: maar ik vond Usyk ook wel iets minder dan normaal. Maar ik wist ook wel dat Usyk altijd pas in de latere ronde erin zou komen. Maar ze hebben hem echt dirty gedaan, man, met die stoppage, die referee stoppage.
1: Ook, vind
2: gewoon
1: ik.
2: Gewoon na de bel, alles.
1: Ja, kijk, Rico heeft hem denk ik ook wel verrast. Want Rico heeft een relatief voor een bokser misschien een best wel onorthodoxe stijl. Niet zijn stand, maar zijn stijl. Zeg maar een beetje onvoorspelbaar. Maar hij was technisch gewoon daar, hoor.
2: Bro, hij vocht als Popeye. Ken je Popeye nog met die spinazie vroeger?
1: Hoe die Oscar-mannen vroeger vochten. Zo vocht hij.
3: Oké, dus jij vindt ook dat hij bestolen is?
2: Hij is zeker bestolen. Want de bel ging al. En ja, dan is het eigenlijk in principe klaar. Dan mag hij weer rusten voor de volgende ronde.
3: Mm.
2: En als het al uitgevochten. Rico stond al 8-2 voor op de scorekaarten. Dus hij had al 8 rondes in zijn pocket.
1: Ja.
3: Crazy.
1: Ja.
3: Maar over rondes gesproken. Hoe gaat het met Phoenix Talent?
2: Ja, het gaat weer zijn gangetje gewoon. Phoenix.nl/talent kan je aanmelden voor het nieuwe Summer Vibes seizoen.
1: Oh, Summer Vibes. Oh, dat is nice, man.
3: Ja.
1: Even wat anders. Even weer wat anders.
3: Heel veel zin in.
1: En wanneer en begint het dan? Nou, laat me het zo
2: binnenkort
1: zeggen. Vanaf wanneer kan je aanmelden?
2: Je kan je al aanmelden. Okay, en volgens mij over binnen nu en 2-3 weken gaan we beginnen met het nieuwe seizoen.
1: Oké, nou als je luistert, hoort het en je denkt ik ben de Summer Vibe Talent van dit jaar. Meld je dan. Waar kun je dan aanmelden, Joes?
2: Phoenix.nl/talent. Zo simpel is het.
1: Oké, helemaal top. Nou, ik zou zeggen zet je radio wat harder, want je gaat toffe dingen horen. Talent en natuurlijk onze broeder Joes. Hey, Joes.

0: Deze zomer nog een volle haarbos? Istanbul Hair Den Haag. Nieuw, de innovatieve haarstamcelbehandeling en hybride haartransplantatie voor een maximaal eindresultaat. Of probeer de krachtige PRP-booster tegen haaruitval en alopecia. Pijnloos verdoofd, maximaal comfort. Istanbul Hair, ook gespecialiseerd in afro en krullend haar. Haar, baard en wenkbrauwtransplantatie vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085 400 84 84. App ons 06 8288 786 of check istanbulhair.nl.
1: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the
2: craving. Domino's.
0: Deze zomer nog een volle haarbos? Check istanbulhair.nl.
3: Check Funnix ook op YouTube voor de leukste series, interviews en dikste sessies.
4: Zin in Latijns-Amerika met Air Europa.

0: Droom en boek jouw droomreis.
1: Air Europa, you decide.
2: Van Waka Holland, zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst Van Waka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark in Den Haag is dan the place to be, met live op het podium, Zoekmachine, La Rouge,

0: Wakkafest.com.
1: Zin in Latijns-Amerika? Ga naar AirEuropa.com en boek jouw droomreis.
2: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
3: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor $5 bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
2: Nu ook in Gouda. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
4: In the mood for vibes?
5: Luister dan nu het subchannel Phonics Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
4: Jij brengt de mood bij de vibes.
5: Phonics Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
6: It's complicated met Jay
5: en Mahi.

0: Ron van Kat met het NOS Journaal. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische raketaanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten beschadigd en 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Warenpfuhl noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. Zijn Nederlands collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. Het dodental na de gasexplosie in een kolenmijn in China is naar beneden bijgesteld. Volgens de autoriteiten zijn er 82 mensen omgekomen in plaats van de eerder gemelde 90. Vrijdagavond waren zo'n 250 mijnwerkers ondergronds aan het werk in de provincie Shanxi toen de explosie plaatsvond. Chinese staatsmedia melden dat de situatie na het ongeluk chaotisch was en dat het bedrijf geen duidelijk overzicht had van de werknemers. Gisteren werden de eigenaren van de kolenmijn gearresteerd vanwege ernstige veiligheidsovertredingen. Pakistanse leiders hebben de bomaanslag van vandaag langs het spoor bij de stad Quetta fel veroordeeld. Bij de explosie kwamen zeker 23 mensen om het leven en vielen tientallen gewonden. De aanslag werd opgeëist door het Balochistan Bevrijdingsleger. De afscheidingsbeweging zegt dat het was gericht tegen een trein met beveiligers aan boord. Premier Sharif sprak van een laffe terreurdaad. President Zardari zei dat de separatisten met hun daad de rol van Pakistan in regionale en internationale vredesinspanningen proberen te ondermijnen. In de Filipijnen zijn 21 mensen vermist nadat een gebouw in aanbouw instortte tijdens zware regenval. Dat gebeurde in de stad ten noorden van hoofdstad Manila. Er viel zeker 1 dode, een toerist uit Maleisië die in een hotel ernaast zat. Het weer nog. Het blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Aan de kust koelt het af tot 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ja, Phonics Talent, je weet het hoe we doen toch. Met zometeen muziek van Russian Rauw, Alejandro, Wizkid. Het is het eerst tijd voor Moolah B. Dit is Meester Plusser.
2: Frenna. Kijk je gezicht.
3: On commence petit. Quand tu crois t'es malade, on te met au dos.

0: Phonics Talent. Ontdek nieuwe artiesten uit jouw stad op Phonics.
1: Een hele goede Phonics Talent avond. Je luistert weer, het is weer mooi weer. Je kan genieten met ondertussen de radio natuurlijk op de achtergrond. Ik hoor je volledig, man. We zijn aan het knallen. De aankomende 2 uurtjes gaan we doorknallen. Want ik ga alleen maar talenten voor je naar voren brengen. En zoals je weet, elke avond, traditiegetrouw, hier bij Phonics Talent, beginnen we met...
2: Hey! Ladies and gentlemen, please welcome...
0: The Pitch.
1: Ja, dit is jouw moment om te shinen. Jij of misschien iemand die je kent. Iemand waarvan je zegt van... Joes, deze persoon die verdient het om gecheckt te worden door Phonics. Om vervolgens natuurlijk die track ook gedraaid te krijgen bij Phonics. Misschien ken je diegene. Misschien is het een mattie, een familielid, een buurjongen. Ik weet het niet. Iemand die gewoon hard is, die lekker bezig is met muziek. En die gewoon een kans verdient op de radio. Diegene zijn tune wordt gedraaid. En we gaan diegene natuurlijk ook bellen. Ja, want ik wil natuurlijk het verhaal weten achter die tune. Hoe heb je die tune gemaakt? Waar ben je allemaal mee bezig? En wat gaat er nog meer van je eraan komen? NPO Luisterapp staat helemaal tot jouw beschikking. Ik zou zeggen, stuur mij een berichtje. Ik zie alles binnenkomen. En wie weet, spreek ik jou of diegene die we moeten gaan checken? Zometeen. Zometeen naar muziek van Leo Kleine, Jonna Fraser, Fashion Week. Maar eerst, tijd voor die dikste.

0: dat?
1: Toen gebeurde dat. Er was een andere moeder die een kind aansprak omdat die de fiets had gestolen van zijn kind.
0: Dat is wel heel extreem.
1: En toen deed dat jongetje dit.
0: Nee, middelvingers gewoon.
1: Twee volle middelvingers.
0: Naar die moeder toe.
1: Naar die moeder.
0: Wow.

0: Ja, Leeuw Kleine, Jonna Fraser, Fashion Week.
1: Hey! Ladies and gentlemen, please welcome...
2: The Pitch.
0: Je luistert nog steeds naar The Pitch. En ja, superveel berichten die er altijd binnenkomen dan in de NPO-luisterapp. Zoveel zelfs dat ik niet iedereen blij kan maken. Nee, het spijt me. Zelfs op je zondagavond kan ik je niet allemaal... Ik kan jullie niet allemaal tevreden houden, maar... Ik kan je wel onthouden voor een eventuele volgende keer. Dus als je iets hebt gestuurd, weet dan dat je sowieso niet vergeten wordt. Ja, over deze man die ik nu ga spreken, heb ik superveel berichten binnengekregen de laatste tijd. Natuurlijk, het WK is ook in aantocht. Dus reden genoeg om gewoon met die man te bellen, want hij heeft een dope tune ook daarvoor uitgebracht. Give it up for the one and only Cilla. What's up, broski?
3: Ja, man. Ja, alles lekker, man. Met jou?
0: Ja, zijn gangetje. Ik bedoel, Balliman is uit. We kunnen eindelijk weer lekker Balli gaan spelen, man. Met een heerlijke tune op de achtergrond.
3: Ja, man. Ja, je zei het al. WK komt eraan. Balliman is uit. Ja, het gaat helemaal lekker, man. Iedereen is er blij mee, man. Goeie reacties.
0: Lekker, man. En hoe was dat idee gekomen van... Ik ga nu een tune maken waarmee we een soort van... Ja, een WK-anthem neer kunnen zetten.
3: Ja, wel grappig eigenlijk. Kijk, ik ben zelf, ik ben gewoon zelf voetbal. En toen was ik met mijn pa in de studio. En dat was de eerste keer dat ik met mijn pa in de studio was. En toen zei hij van, ja, kom, maak een voetballiedje of zo. En toen, van het een kwam het ander. En zodoende, man. Toen kwam Balliman eruit en toen op TikTok gezet. En toen ging het helemaal kwijt eigenlijk, man.
0: Ja, ik bedoel, ja, is je vader ook echt een Balliman?
3: Ja, man, vroeger altijd wel geweest, maar nu is hij wat ouder toch? Dus nu niet meer.
0: Maar hij kijkt wel gewoon Balli toch?
3: Ja, man, Eredivisie, elke zondag. Hey. Feyenoord.
0: Oh, jullie zijn voor Feyenoord?
3: Ja, een beetje compleet. Ja, hij is Feyenoord, ik een beetje Ajax eigenlijk, maar ja.
0: Wat?
3: Ja, lastig.
0: Hé, hey, dat is een lastige thuissituatie dan?
3: Ja, af en toe wel, man. Klassieker is een lastige dag.
0: Lekker man. Hey, broski, deze tune zou eigenlijk gewoon het Nederlands elftal moeten bereiken tot in de kleedkamers. Kunnen we... kunnen we niet iets gaan opzetten of zo? Dat we gaan zeggen van dat we zoveel mogelijk voetballers gaan taggen of zo eronder. Dat ze deze tune gewoon gaan draaien in de kleedkamer daar.
3: Eigenlijk wel, man. Dat zou eigenlijk wel echt een ultiem iets zijn. Een kleine droom. En ik hoop dat een van die boys het, zeg maar, oppakt. We hebben nu al wel contact met Tijani Reinders gehad. Dus ik hoop dat het misschien daar gaat landen, man. Het zou dik zijn.
0: Want je geeft ze allemaal ook hun props natuurlijk. WK komt eraan. Selectie is bekendgemaakt. Waarvan zeg je van, oké, er is één speler die ik toch wel echt mis in die selectie? Of ben je tevreden met wat er is opgesteld?
3: Ik denk, ik weet niet of ik het goed heb, maar is Emega mee of niet?
0: Volgens mij is hij niet mee.
3: Ja, ik loef hem wel, man. Goeie spitta.
0: Hij speelt bij Stuttgart volgens mij, toch?
3: Nee, ja, volgens mij, ik weet niet precies.
0: Of Strasbourg.
3: Ja, Strasbourg, ja, Frankrijk.
0: Ja, toch. Strasbourg, ja. Oké, dat is een speler waarvan je zegt van, dit is wel een waardevolle speler. Die had erbij moeten zijn.
3: Hij moest erbij zijn. Kijk, als ze gewoon Balliman gaan luisteren, dan gaan ze het WK wel ver komen. Dat wel.
0: Zeker, man. Ik denk dat dat de voetjes dan nog sneller gaan bewegen op het veld.
3: Ja, man. 100%,
0: man. Het tweede release van 2026. Wat gaan we nog van jou verwachten? Wat gaat Cilla dit jaar nog brengen? Ga je nog een speciale tune weer maken als Nederland misschien het WK wint? Of?
3: Misschien een remix, man. We zijn wel bezig op de achtergrond met een remix. Maar die willen we eigenlijk tijdens het WK droppen. En zodoende, man. Kijk, we hebben nu vrijdag een clip opgenomen met allemaal jeugd uit Lelystad. En die gaat er aankomen met een dansgroep, met voetballers van 10 en 9 jaar. Dus ja,
0: keihard.
3: Dat is voor nu even gewoon de community, man. We doen het voor de jeugd.
0: Goed, man. Strijder, broski. Het enige wat nog staat te wachten is dat de mensen jou gewoon gaan checken en gaan volgen. En dat we natuurlijk Balliman gaan draaien op de radio.
3: Ja, man. Mensen, draait Balliman in je auto, op het voetbalveld, overal. Je kan het checken op TikTok, Insta.
0: Ja, ook de Balli vrouwen.
3: Ook de Balli vrouwen, iedereen, man.
0: De Balli kids, iedereen.
3: Ja, man.
0: Cilla, big shout-out naar jou, man, broski. Ik ga je snel weer checken.
3: Ja, man. Lobby, bro.
0: Lobby.
1: Hey!

weer terug met een nieuw seizoen. En dit keer is het Summer Vibes. Ja toch, heerlijk, heerlijk. Dus zijn jouw tunes echt gemaakt voor feesten, festivals, zomerse vibes? Ben jij die nieuwe Frenna? Of misschien wel die nieuwe Ronnie of die nieuwe Jonna? Natuurlijk ben je je eigen persoon, maar je begrijpt wat ik bedoel. Denk jij gewoon dat jouw tracks deze zomer overal gedraaid kunnen worden?

0: onyx.nl/talent. En wie weet sta jij binnenkort hier bij mij in de studio. En ja, gaan we gewoon die zomervibes naar voren brengen, man. Gaan we gewoon weer knallen, want het belooft een hete zomer te worden. Zeker. Dus, wat ga je doen? Naar die website onyx.nl/talent. Denk jij dat je talent hebt en wil je dat laten horen aan een grotere publiek? Dan is dit je kans, man. Gaan we dat gewoon regelen. Zometeen nog muziek van Kevin. Ariana Grande komt ook voorbij. Maar eerst tijd voor nieuwe muziek.
1: New music. Nieuw op Onyx.
2: Lassa featuring Izzy SB en Bart of Zo. Aura check.
3: Your city. Your

is het weer tijd om talent naar voren te brengen. En ja, deze dame heeft veel geluid laten horen in de game, in de scene. Veel mensen is het opgemerkt, ze is grote dingen aan het doen. En ze brengt grootse tunes ook uit.

0: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
1: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
0: Nu ook in Roosendaal. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
2: Deze zomer nog een volle haarbos? Istanbul Hair Den Haag. Nieuw, de innovatieve haarstamcelbehandeling en hybride haartransplantatie voor een maximaal eindresultaat. Of probeer de krachtige PRP-booster tegen haaruitval en alopecia. Pijnloos verdoofd, maximaal comfort. Istanbul Hair, ook gespecialiseerd in afro en krullend haar. Haar, baard en wenkbrauwtransplantatie vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085-400-8484. App ons 06-8288-786. Of check istanbulhair.nl.
3: Oranje fans opgelet. KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super.

0: Haarbos? Check istanbulhair.nl. Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: Waka Holland, zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst Waka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark in Den Haag is dan the place to be, met live op het podium, Zoekmachine, La Rouge.

0: @spin.nl. Your city, your sound.
1: Volg Juanis op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
2: It's Complicated met Jay
3: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
2: Elke week geven wij antwoord op een complicated question. Zo en de vraag die we deze week in onze inbox kregen, It's Complicated.
3: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Funnix kanalen.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
5: Hoppa!
4: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: Drie sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Hermanos! Ja, dat

0: voor onze vrienden.
1: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
2: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
3: Kijk op kwf.nl/voor wie.
4: KWF. Tegen kanker voor het leven.
5: Chester terug, baby.
6: Hij is in twee,
7: hè? QC en Nesim stappen opnieuw de ring in samen met hun vaste sidekicks Frasie en Tajula met maar één doel. Elkaar zoveel mogelijk aan het lachen krijgen.
8: Jij bent bellig, toch?
9: Ja, man. Alsof dit programma nog niet genoeg domme buitenlanders had.
7: Stream Knockout Champs. Nu gratis op NPO Start.

0: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Een Duitse man is in het Leukermeer in Limburg verdronken. Hij zwom met een vriend in het meer, maar raakte in de problemen en kwam niet meer boven water. Rond 3 uur waren de hulpdiensten ter plekke. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om de man te vinden. Volgens de Limburger gaat het om een Duitse man van begin 20. Waardoor die in de problemen kwam, is nog onduidelijk. In Ankara is vanmiddag het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten, er werd traangas ingezet. De ontruiming volgde op een gerechtelijke uitspraak. De rechter besloot dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daarop verklaarde Özel dat hij dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. En daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische raketaanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten beschadigd en 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van een weerzinwekkende terroristische daad. De Duitse buitenlandminister Waterpfuhl noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. En zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. In de stad ten noorden van de Filipijnse hoofdstad Manila wordt gezocht naar overlevenden van een ingestort pand in aanbouw. Het gebouw bezweek vanochtend na een zware onweersbui. 24 bouwvakkers konden op tijd wegkomen, maar volgens de autoriteiten worden er minstens 21 mensen vermist. Een toerist uit Maleisië kwam om door neerkomende brokstukken en verbleef in een hotel naast het ingestorte gebouw. Het weer blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Naar de kust koelt het af tot 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden. Oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ja, van ik stellen door je speakers nergens naartoe gaan, maar we gaan wat heat voor je brengen. Zometeen nog muziek van Dave en Tems. Maar eerst tijd voor Jade Lauren.

Anthems met Rain Dance. En ja, vandaag geen Rain Dance, want de zon schijnt buiten en het is heerlijk weer. En je weet het, Phonix Talent, we kunnen je niet zo laten zitten toch. We hebben weer nieuw talent voor je gebracht in de studio. En deze dame is de game de laatste tijd aan het bomrossen.

0: Sky is high. Give it up for Sky Indie.
1: Hallo allemaal.
0: Hoe is die?
1: Goed, met jou?
0: Ja, zijn gangetje. Heb je een beetje kunnen genieten van de mooie dagen, de afgelopen dagen? Heb je leuke dingen kunnen doen?
1: Zeker. Ik ben alleen maar buiten geweest.
0: Ja?
1: Ja.
0: Ben je echt een buitenpersoon of ben je wel iemand die vaak gewoon binnen chillt? Of?
1: Allebei eigenlijk. Het ligt ook aan het seizoen. Dus...
0: Ja, inderdaad. In de winter valt er niks buiten te zoeken.
1: Ja.
0: Ik hoor je. Wat ik altijd traditiegetrouw doe met iemand die voor het eerst bij mij in de studio komt, is het 1 minuut vragenvuur. Ik ga zo meteen een timer aanzetten van 1 minuut. En in dat minuut ga ik proberen zoveel mogelijk verschillende vragen op je af te vuren.
1: Oké.
0: Ben je ready?
1: Ja.
0: Oké. Dan ga ik beginnen met de allereerste vraag. Wat is je favoriete sport?
1: Kickboksen.
0: Wat is je laatste blunder geweest?
1: Oh mijn god. Oh, dat ik gisteren MC ging spelen op een feestje waar ik moest optreden.
0: Waar moet je in je carrière echt een keer hebben opgetreden?
1: Sowieso een van de grootste podia in Nederland. Ik weet niet welke per se, maar...
0: Welke artiest heb je de afgelopen periode veel geluisterd?
1: Chris Brown.
0: Wat is iets wat iedereen van jou zou moeten weten?
1: Mijn lievelingskleur is paars.
0: Wat kan jou echt boos maken?
1: Als mensen te laat komen.
0: Hoe zou je jouw muziek in 1 woord omschrijven?
1: Uniek.
0: Als je kon tijdreizen, naar welk jaar zou je dan gaan?
1: De 2000s.
0: Naar wie kijk je het meeste op?
1: Monsif.
0: Wat is jouw favoriete moment van de dag? Je mag hem nog afmaken hoor. Tijd zit erop.
1: Middagavond.
0: Middagavond.
1: Ja.
0: En dan middag vanaf? Zeg maar niet vanaf 12 toch gelijk. Of middag vanaf 2 uur zo.
1: Ja. 2 uur zo en dan tot avonduren gewoon.
0: Ik hoor je. Laat me even dieper ingaan op een aantal vragen. Je laatste blunder.
1: Oh ja.
0: Je had het over MC'en. Wat gebeurde er dan precies?
1: Nou, er was een stage voor me en ik had al opgetreden. En ik had natuurlijk ook wat drank op. Maar ik voelde gewoon van... Ik heb gewoon zin om weer daar te staan. En ik dacht van ja, die stages leger waren wel... Er was al 1 andere MC en de DJ was ook achter de booth aan het staan.
0: Maar die waren niet lid genoeg of zo?
1: Jawel, de muziek was sowieso goed.
0: Okay.
1: Maar ik voelde gewoon van, ik wou gewoon op het podium staan. En toen ging ik gewoon MC'en, echt voor kapot lang ook.
0: Ik denk dat gewoon jouw natuurlijke instinct was, die ingreep op dat moment.
1: Ja, ik denk het wel. Ja.
0: Even kijken, wat kan je echt boos maken als mensen laat komen?
1: Ja, maar als je er niet over communiceert, ja.
0: Dus zeg maar, het is, je hebt met iemand om 2 uur afgesproken.
1: Ja.
0: Om 2:10 is diegene nog steeds niet en diegene laat ook niks horen.
1: Ja, dat soort dingen. 10 minuten is nog oké, maar als je echt zeg maar later dan dat komt, dan verwacht ik wel dat je iets zegt of zo.
0: Oké. Favoriete sport, je gaf aan kickboksen.
1: Ja.
0: Je traint zelf ook?
1: Nu niet meer, maar ik heb echt heel... Eigenlijk het grootste deel van mijn leven heb ik gekickbokst, want mijn vader heeft zijn eigen sportschool, Simpson Gym, in Almere. Ja. Mijn vader was vroeger wereldkampioen, dus zeg maar, hij heeft ons al zijn kinderen zeg maar sowieso ooit laten kickboksen. Eigenlijk van zo jongs af aan.
0: Komt Region eerst niet ook, trainde Region niet ook daar?
1: Ik weet niet wie dat is.
0: Oké, dat is een andere vechter. Is goed. Maar keihard, dus je bent eigenlijk gewoon met de kickboksen is eigenlijk met de paplepel erin gegoten.
1: Ja, en dat is ook nog iets wat ik wil doen. Ik wil sowieso nog ooit 1 partij vechten. Ik weet niet wanneer dat gaat zijn. Wel het liefst zo vroeg mogelijk, want nu ben ik nog jong. Maar...
0: Het moet echt kickboksen zijn of je bent ook eventueel bereid om... Boxing influencers à la iemand te bossen.
1: Oh ja, wel, sowieso. Als iemand wil... Kijk, ik moet niet verkeerde dingen gaan uitspreken. Maar zeg maar... Als ik uitgenodigd zou worden, zou ik sowieso komen.
0: Oké.
1: Broer, dat is iets... Ja.
0: Je kan die uitdaging niet zeg maar uit de weg gaan.
1: Nee.
0: Ik hoor je. Welke was nog leuk? Je zou teruggaan naar de 2000? Jaren 2000?
1: Ja.
0: Want hoe oud ben je zelf als ik vragen mag?
1: Ik ben echt net jarig geweest. Ik ben nu 21.
0: Oké.
1: Ja.
0: En wat kan jij je dan nog herinneren van die periode? Want volgens mij was je toen nog best wel jong. Wat was zeg maar die fijne nostalgische gevoelens waarvan je denkt van daar zou ik nog wel terug naartoe willen gaan?
1: Nou, het is meer een soort van eigenlijk hoe die tijd er voor mij wordt uitgebeeld op film en eigenlijk media vooral. Dat ik denk van, dat lijkt me echt een leuke tijd. En ook natuurlijk, mijn ouders waren toen jong. Dus zeg maar, die foto's die ik daarvan zie, denk ik van ja, alles was nog soort van zo, nog in ontwikkeling of zo. En nu hebben we ook, ja, we hebben het allemaal, toen hadden, waren er ook al telefoons en zo, maar zeg maar, het was allemaal nog upcoming en nieuw.
0: Ja, ja. Ja. Je had ook laatst op je Instagram een soort van throwback van allemaal foto's, ja, van vroeger, ja, gedeeld. Ben je echt zo iemand die daar waarde aan hecht en ook af en toe terugkijkt naar al die foto's?
1: Ja, ja, ja. Ja. Ik kijk niet super vaak terug, maar ik vind het wel echt mooi om te zien. Dus ik bewaar het ook echt netjes allemaal.
0: Ja.
1: Ja.
0: Music-wise gaat het ook super lekker.
1: Ja.
0: Karma is uit.
1: Ja.
0: Mooie clip ook erbij, mooie visuals erbij.
1: Dankjewel.
0: Hoe moeilijk is het om op het moment dat je net een tune hebt gemaakt in de studio, dat je dan nog moet wachten totdat die uiteindelijk uit gaat komen? Of ben je iemand die hem zo snel mogelijk naar buiten wil pushen?
1: Nou, deze tune, dus Karma, die is echt ook al lang geleden gemaakt. Denk meer dan een jaar geleden of langer. Dus ja, ik, zeg maar, op het moment dat je een nummer maakt en je denkt van ja, dit is echt hard. En ik, dan heb ik echt eigenlijk dat ik het zo snel mogelijk wil brengen. Maar soms
0: heeft het de juiste tijd nodig, ja, de juiste momentum, zeg,
1: ja,
0: maar.
1: Ja, en ook, zeg maar, om bijvoorbeeld een videoclip te maken, alles, veel dingen kosten geld. En dat heb je niet per se altijd op dat moment. En,
0: want je doet het zelf?
1: Ja.
0: Independent?
1: Ja. Dus ja, en je moet ook de mensen vinden die graag met je willen werken. Dus zeg maar, het is, ja, om het goed soort van echt zo potentie te laten bereiken. En dan bijvoorbeeld dat je dan, ja, videoclip erbij wilt maken. Dat kost gewoon soms tijd. En ook, ja, gewoon wat is soort van, wanneer past het of zo. Ja.
0: Je bent ook bezig met het creatieve gedeelte. Dus dan, ja, zijn dat soort dingen allemaal,
1: ja,
0: een hoop bij elkaar. Is een,
1: ja,
0: hoop.
1: Spelen een rol, zeker, ja.
0: Maar shout-out naar jou. Want het eindproduct is nice.
1: Dankjewel.
0: Zometeen is het tijd om eventjes wat lyrics te laten horen aan de mensen live on air.
1: Mm-hmm.
0: Dat gaan we zo meteen doen. Eerst is het tijd voor een andere tune en dat is Friends.
1: Ja.
0: Kan je nog herinneren in wat voor periode je Friends had gemaakt?
1: Ja, zeker. Want ik was toen mijn telefoon verloren. Die was gestolen. Dus nee. Toen moest ik pull-up komen naar de studio. Maar ik had,
0: je lacht,
1: al,
0: maar is eigenlijk helemaal niet leuk.
1: Nee, het was niet zo leuk. Maar ik wist nog, ik heb die pokoe samen met Monsef gemaakt. En ik had al tegen hem gezegd van toen ik op werk was, want ik kwam na werk naar de studio. En toen zei ik al van ja, mijn telefoon heb ik niet bij de hand, want die is gestolen. Dus ik ging hem, zeg maar, DM'en via mijn laptop. En toen zei ik van ja, je moet wel echt on time daar zijn, want ik ga daar zijn. Want ik kan jou niet connecten van yo, waar ben je? Of,
0: ja, je hebt geen telefoon.
1: Nee. Ja. Dus ja, dus, en ja, het was toen ook wintertijd. Of niet echt winter, maar het was niet meer zo warm.
0: Weet je wie jouw telefoon heeft gestolen? Weet je dat?
1: Op Utrecht Centraal. Ja. En ik weet niet precies.
0: Oh, echt
1: wie.
0: Gewoon een dief, gewoon iemand.
1: Ja, iemand
0: die
1: heeft het uit mijn zak of mijn tas gepakt. Ja. En ik wist nog van, ik ging nog die live locatie checken. Toen was het ergens bij de moskee. Ik dacht, yes.
0: I know, een van de drerries.
1: Ja, ja, man.
0: Een van de drerries, als jullie toch een keer schuldgevoel krijgen in jullie leven, mogen jullie telefoon hier komen brengen. Wat voor telefoon was het?
1: Mijn paarse iPhone 14 Pro.
0: Ook een paarse lievelingskleur.
1: Ja, ik wou net zeggen. Dus mogen dat was echt brengen? Even een heartbreak, man. Ja.
0: Goed, we gaan het compenseren. We gaan Friends gewoon draaien op de radio.
1: Yes,
0: let's get it. Sky Indie bij ons in the building. Nergens naartoe gaan.

0: Ja, ja, Sky Indie met Friends. Je luistert nog steeds naar Phonics Talent en ja, ik zei het net al, the sky is high. En the sky is nog higher wanneer Indie bij ons in de building is. Give it up for Sky Indie! Yes, we hebben net elkaar wat beter, een beetje beter kunnen leren kennen.
1: Ja.
0: En nu is het tijd voor de lyrics.
1: Mm-hmm.
0: Ben je er klaar voor?
1: Zeker.
0: Dan gaan we niet te lang wachten en dan gaan we gewoon knallen. Let's go.

0: Ja.
1: Dat zijn ze. Dat zijn ze. Wanneer die beat flipt, op een gegeven moment flipt die toch.
0: Mm-hmm.
1: Hey, daar gaan we kwijt, man.
0: En zo naar Joshua J voor de beat. Ja.
1: Keihard. Ja, Sky, wat moet ik nog zeggen? Ik ben gewoon heel erg benieuwd. Hoe ziet 2026 nog voor jou eruit? Wat zijn dingen die nog op jou staan te wachten? Wat gaat er nog allemaal aankomen?
0: Qua muziek, er gaat nog een leuke surprise something komen dit jaar. En voor de rest is het gewoon singles uitbrengen, man. Dus ja, gewoon consistent proberen te blijven. Wel een beetje op mijn eigen tempo. Maar ja, jullie gaan zeer zeker meer muziek van mij krijgen.
1: Ja, want ik zie dat grote namen in de game jou al volgen. Van Kaya Imani tot aan Latifah, tot aan Architrax. Mm-hmm. Volgens mij zag ik ook dat die je volgde. Maar wat zegt dat, wanneer zoveel grote namen jou checken, jou volgen?
0: Ja, natuurlijk wel een soort van recognition die je krijgt. En het is ook gewoon leuk om te zien dat mensen loeven wat ik doe, zeg maar. En ook voor wie ik ben, want ik laat echt... Ja, mijn muziek is gewoon echt wat ik voel zo. En wat je zei, je kan me niet per se met... Ik ben vast vergelijkbaar, maar ik ben wel echt eigen. Dus het is leuk dat je dat mensen dat ook leuk vinden.
1: Zeker, zeker. Je hebt een unieke sound. Ik heb het ook off-air gezegd.
0: Ja, dankjewel.
1: En ik denk dat dat gewoon jouw kracht is. Dat jou onderscheidt in de game.
0: Ja, maar dat is ieders kracht. Als je gewoon luistert naar binnen en... Of luistert naar wat je van binnen voelt. Ook al is het soms eng. Je angst is juist eigenlijk een soort van kompas. Daar ben ik zelf achter gekomen. En ja, dat laat je gewoon... Als je je angst volgt en gewoon buiten je comfort gaat, ga je ook het meest groeien. Ik weet eigenlijk ook niet meer waar ik begon.
1: Hey, maar dit zijn wijze woorden, man. dit moet op een tegeltje, echt waar.
0: Ja.
1: Dit moet op een tegeltje, zonder te dollen. Ik vind het super nice om je hier in de studio gehad te hebben.
0: Ja, ik vond het ook heel leuk om hier te zijn. Dankjewel voor het uitnodigen.
1: En we gaan je natuurlijk blijven checken.
0: Yes, thank you.

dat jij even op de stoel van de DJ mag zitten, want dan mag jij bepalen welke tracks wij gaan draaien in de Track to Check. Maar eerst is het tijd voor Broederliefde. En ik zeg je eerlijk, ik vind het niet erg. Je mag me heet maken, helemaal.

winnares van Van Excellent R&B Indie Fantasy. Het is jouw moment weer om te gaan shinen, want elke vrijdag komen er natuurlijk zoveel tracks uit dat zelfs ik het allemaal niet meer kan bijhouden. En daarvoor heb ik jouw hulp nodig. Als

in de afgelopen 2 weken is uitgekomen, die je gewoon wat extra in het zonnetje wilt zetten, dan is dit je kans. Pak de NPO Luisterapp erbij. Ik heb gewoon bar gegooid. Extra in het zonnetje zetten, zon schijnt buiten. Nu moet je me sowieso een berichtje sturen via die NPO Luisterapp met welke tune jij graag wilt horen. Mag door middel van een tekstbericht, mag ook een spraakmemo zijn, mag zelfs een screenshot zijn van je Spotify. Zolang het maar hard is en is uitgekomen ergens in de afgelopen 2 weken. Dus drop het. Welke track moeten we deze week extra gaan checken in de track to check? En wie weet hoor je dat zometeen na... Ja, naar deze man. Deze man heeft ook van niks talent gewonnen. Shout-out naar Kara. Deze dag is het ADF Kara. Samen met Ronnie Flex, DJ Dylan, ADF Entje en...

Maya, de track to check. Dit was jouw moment om te gaan shinen. Jij mocht mij laten weten via de NPO-luisterapp welke track er die extra gewoon gecheckt moet worden. In de, een track het liefst ook die in de afgelopen 2 weken is uitgekomen, weet je? Iets wat nieuw is, iets wat fresh is. Veel berichten die er zijn binnengekomen. Ik wil een big shout-out doen naar iedereen die mij altijd checkt bij dit soort onderwerpen binnen Phonics Talent. Je weet toch, als we vragen naar expertise en dat soort dingen. En ja, deze man, hey, kan hem kennen sowieso van de Fellas. Maar solo komt die man ook altijd eng. Ik heb het over Gaethje. En ja, we moeten tuurlijk, we moeten uiteraard Geldteller 2 dan gewoon draaien. Je weet hoe we doen toch hier bij Phonics. Dus je hoort hem nu. De track to check van deze week.

0: zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
1: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
0: Nu ook in Gouda. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.
2: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via phonics.nl/news.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te rennen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Spawaka Holland, zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst Spawaka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark in Den Haag is dan the place to be, met live op het podium Zoekmachine, La Rouge, Kaya Imani, Pook, First Man, Good Vibes, Nems, Randy Verveer, Caliboy en nog veel meer. Score je tickets nu via spawakafest.com.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
3: Deze zomer nog een volle haarbos? Istanbul Hair Den Haag. Nieuw, de innovatieve haarstamcelbehandeling en hybride haartransplantatie voor een maximaal eindresultaat. Of probeer de krachtige PRP-booster tegen haaruitval en alopecia. Pijnloos verdoofd, maximaal comfort. Istanbul Hair, ook gespecialiseerd in afro en krullend haar. Haar, baard en wenkbrauwtransplantatie vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085 400 84 84. App ons 06 8288786 of check istanbulhair.nl.
4: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
3: Deze zomer nog een volle haarbos? Check istanbulhair.nl.
5: It's complicated, but Jay...

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In Europa wordt fel gereageerd op de Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev afgelopen nacht. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Wadepfel noemt het schokkend dat Rusland de supersonische Oreshnik-raket heeft ingezet. Hij noemt dat raketterreur. Defensieminister Jesselgus spreekt van een brute agressieoorlog. De Russische aanval kostte zeker 4 mensen het leven. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Een Duitse man is vanmiddag in het Leukermeer in Limburg verdronken. Hij zwom met een vriend in het meer, maar raakte in de problemen en kwam niet meer boven water. Om 3 uur waren de hulpdiensten ter plekke. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om de man te vinden. Volgens de Limburger gaat het om een man van begin 20. Waardoor die in de problemen kwam, is nog onduidelijk. In het noordwesten van China is vanavond een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van vandaag wordt gezien als een voorbereiding erop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. In Ankara is vanmiddag het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten en werd traangas ingezet. Ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die oordeelde donderdag dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daar verklaarde Özel dat hij uit protest dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. Daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. Het weer dan nog. Blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Aan de kust koelt het af tot zo'n 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden. Oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fernando. Listen, keep it hot and keep it banging. The Nando Leaks Radio.

Sarah and Jade Lauren. Oh, oh. Your city?

0: Tijd voor je oren. All day, every day. Let's get it.
1: De Nando Leaks top 10.
0: De 10 heetste tracks van dit moment. Tracks die je moet checken en beseffen. Tracks afkomstig uit die ene playlist. De Nando Leaks Sound System playlist terug te vinden op Spotify. Go check it out. We praten niet te veel,
2: schoon. Nummer 10.
0: De nieuwe Aerobi. Mensa. Fresh.

0: house on the leaks.
1: Keep it hot, keep it banging.
0: Ik laat die wisselaar wat sturen, ik kan heel die stek hieruit besteden. Ik zat met mijn handen in het haar, leek nu een luizenleven.

leer met fouten dealen. En mijn gebed het liefst op tijd, of niet voor jou te knielen. Je moet je boot zelf varen en je waggie zelf rijden. Niemand zet het hier voor jou op wielen. En wat is lof en wat is eenheid? Je bent helemaal alleen als je probleem krijgt. Ik was

0: sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
1: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is dé plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
0: Nu ook in Roosendaal. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.

0: vacatures op www.funnex.nl/vacatures.
1: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
2: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
1: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
3: Bereik jouw doelgroep op Funnex. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnexads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnex Ads. Your city, your sound.
4: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
5: Ah, chips.
4: Maak er een potje van. Want

0: sound.
1: In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister app.
3: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
4: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
3: Ai, de man met de hamer.
4: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
5: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
6: It's complicated met Jay.

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Een Duitse man van begin 20 is vanmiddag om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water raakte en niet meer boven kwam. Waardoor hij in de problemen kwam is nog onduidelijk. Rond 3 uur waren de hulpdiensten ter plekke. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen. Dat meldt RTV Oost. Om wie het gaat en wat er precies is gebeurd is nog onbekend. In Ankara is het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten en er werd traangas ingezet. De ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die oordeelde donderdag dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daar verklaarde Özel dat hij uit protest dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. Daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. Defensieminister Jesselgus zegt dat Poetin gestopt moet worden. Ze reageert daarmee op de grootschalige Russische raketaanvallen vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook andere Europese politici spreken hun veroordeling uit. De Duitse buitenlandminister Wadepfel had het over de schokkende Russische raketterreur. In het noordwesten van China is vanavond een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van vandaag wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. Het weer. Het blijft nog lang warm vanavond in het binnenland, een graad of 20. Aan de kust koelt het af tot 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fernando. Let's keep it hot and keep it banging. The Nando Leaks Ready.

Ja toch. Zondagavond, baby. Nieuwe tunes. Pomp het er wel uit je speakers. Nadoelijk Sound System. Check die playlist op

0: zoetigheid voor je oren. All day, every day.
1: De Nando Leaks top 10.
0: De 10 heetste tracks van dit moment. Tracks die je moet checken en beseffen. Tracks die je niet zomaar kunt vermijden. Zeker, wat ik zeg eerlijk, de top 10 bestaat uit songs uit binnen- en buitenland. Verschillende stijlen, verschillende genres. Die pompen terwijl uit je speakers komen. We don't talk that much, we just play music here, baby. You ready? Let's get it.
2: Nummer 5.

0: later was er een andere moeder die een kind aansprak omdat die de fiets had gestolen van zijn kind.
1: Ja,

0: bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
1: In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
3: Zit in een SZA?

0: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyXAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnyx Ads. Your city, your sound.
1: Spawakka Holland, zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst Spawakka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark in Den Haag is dan the place to be, met live op het podium. Zoekmachine, La Rouge, Kaya Imani, Poke, First Man, Good Vibes, Nems, Randy Verveer, Caliboy en nog veel meer. Score je tickets nu via spawakkafest.com.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnyxads.nl. Your city, your sound.
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
2: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA. Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
3: We love you, president.
2: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luisteren.
4: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
5: Oh, wat betekent dat voor mij?
4: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
5: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
4: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
5: En moet ik verder nog ergens op letten?
4: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.

van Kan met het NOS Journaal. Een Duitse man van begin 20 is vanmiddag om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de krant De Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water raakte en niet meer boven kwam. Waardoor dat gebeurde is nog onduidelijk. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen, meldt RTV Oost. Om wie het gaat is nog niet bekend. Politie spreekt van een noodlottig ongeval en dus niet van verdrinking. In Europa wordt fel gereageerd op de Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev afgelopen nacht. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Wadepfel noemt het schokkend dat Rusland de supersonische Oresnik-raket heeft ingezet. En noemt dat raket terreur. Defensieminister Jesselkus spreekt van een brute agressieoorlog en vindt dat Poetin gestopt moet worden. De Russische aanval kostte zeker 4 mensen het leven. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. In Ankara is het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten en er werd traangas ingezet. De ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die oordeelde donderdag dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daar verklaarde Özel dat hij uit protest dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. En daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. In het noordwesten van China is vanavond een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van vandaag wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. Het weer dan nog. Vannacht koelt het af, dan gaat het 12. Morgen overdag, tweede Pinksterdag, opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan vandaag. Gaat op 25 in het noorden, oplopend tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.

0: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
1: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funixads.nl. Your city, your sound.
3: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
4: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
5: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
4: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
6: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Oranje

Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd derde in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige drie races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada tweede. Veel evenementen hebben afgelopen dag extra maatregelen genomen vanwege de hitte. Op veel plaatsen steeg het kwik tot bijna 30 graden. In Biddinghuizen kwamen ruim 60.000 mensen naar het christelijke festival Opwekking, waar extra zonnebrand en waterpunten waren. In Maastricht werd de marathon afgelast. De halve marathon ging nog wel door. En in Friesland was de Step Elfstedentocht. Deelnemers kregen een hitteprotocol waarin werd opgeroepen goed te drinken en te smeren. Komende dag is de Fiets Elfstedentocht. Bij de finish is een tijdelijke meldkamer van het Rode Kruis ingericht. In de oververhitte chemische tank in Californië is een scheur ontstaan. Volgens de brandweer kan dat goed nieuws zijn, omdat daardoor de druk op de tank kan afnemen. Dat vermindert de kans op een explosie of gifwolk. De problemen in de stad Garden Grove begonnen donderdag. Er was een chemische reactie ontstaan in een opslagtank met een product dat wordt gebruikt bij het maken van plastic. Uit voorzorg zijn 50.000 omwonenden geëvacueerd. Volgens de Amerikaanse brandweer is het explosiegevaar ondanks de scheur nog niet geweken. In het noordwesten van China is afgelopen avond een raket gelanceerd met drie bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op de eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan afgelopen dag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: dan anderen. Hij is veel serieuzer.
1: Heb je iets gehoord van over hem zeggen?
0: Nee, man. Ze zeggen dingen, maar echt, ik ken hem. Ik ken hem echt. En hij is heel... Hij is zo lief, schat. Je moet hem echt
1: ontdekken. Schat, nee. Hij is een vrouwverslinder.
0: Nee, hij is anders gewoon. Hij is geen vrouwverslinder. Echt niet. Hij is rustig. Hij zorgt goed voor me, voor mijn kinderen.
1: Kiki, I don't know. Ik wil gewoon niet zeggen gekwetst worden, maar... Kijk gewoon uit met hem. Alsjeblieft.
0: Schat, ik ben volwassen. Het komt goed.
2: Dit is FunX Vibes.
1: Don't turn things around on me. I said, don't turn things around on me. Like, this is not my fucking problem. You make that mistake. I'm not fucking dumb. You did that.

Manik Zampersen met het NOS-journaal. Een groep jongeren heeft in de Democratische Republiek Congo een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verpleegd. Ze wilden dat hulpverleners de lichamen van overleden geliefden zouden vrijgeven. Volgens getuigen werd er bij de bestorming ook geschoten. Of er gewonden zijn, is niet duidelijk. De lichamen van overleden ebola-patiënten zijn erg besmettelijk en mogen daarom niet worden vrijgegeven. In het land werd afgelopen week 2 keer brand gesticht bij opvangtenten voor ebola-patiënten. Er is in Congo veel wantrouwen tegen hulpverleners en de overheid. In het zuidwesten van Frankrijk zijn dit weekend 2 mensen verdronken door gevaarlijke stromingen. In plaats aan de Golf van Biscayen kwamen een Duitse vrouw van 54 en een man van in de 60 om het leven. De afgelopen dagen zijn volgens de autoriteiten in het departement waar ook Bordeaux ligt al tientallen mensen in de problemen gekomen. In de oververhitte chemische tank in Californië is een scheur ontstaan. Volgens de brandweer kan dat goed nieuws zijn, omdat daardoor de druk op de tank kan afnemen. Dat vermindert de kans op een explosie of gifwolk. De problemen in de stad Garden Grove begonnen donderdag. Er was een chemische reactie ontstaan in de opslagtank. De warmte en de druk in de tank konden niet weg. Uit voorzorg zijn 50.000 omwonenden geëvacueerd. Volgens de Amerikaanse brandweer is het explosiegevaar ondanks de scheur nog niet voorbij. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd 3e in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige 3 races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada 2e. Het weer. Vannacht koelt het af naar 1 graad of 12. Overdag opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan afgelopen dag. 1 graad of 25 in het noorden en 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: jijzelf, uh-huh, dan ga je dus de persoon, jij, en de ervaring die je hebt meegemaakt, de situatie, los van elkaar zien.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.

Lanik Zampersen met het NOS Journaal. Een groep jongeren heeft in de Democratische Republiek Congo een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verpleegd. Ze wilden dat hulpverleners de lichamen van overleden geliefden zouden vrijgeven. Volgens getuigen werd er bij de bestorming ook geschoten. Of er gewonden zijn is niet duidelijk. De lichamen van overleden ebola-patiënten kunnen erg besmettelijk zijn en mogen daarom niet worden vrijgegeven. De afgelopen week werd in Congo 2 keer brand gesticht bij opvangtenten voor ebola-patiënten. Er is in het land veel wantrouwen tegen hulpverleners en de overheid. Door de ebola-uitbraak zijn al zeker 176 mensen overleden. Een Duitse man van begin 20 is afgelopen dag om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de krant De Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water kwam en niet meer boven kwam. Waardoor dat gebeurde is nog onduidelijk. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen. Om wie het gaat is nog niet bekend. De politie spreekt van een noodlottig ongeval en dus niet van verdrinking. In het noordwesten van China is een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land werkt toe naar een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van de raket wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan afgelopen dag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.